0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Love the shallow.
4: What's up, Baltimore?

Felipe Ángel.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua, Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren.

0: om de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus de Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, Heere, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, Heere, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, Heer, dat er raad komt. Dat waar er chaos is, dat er shalom komt, dat er vrede komt. Zo bidden wij, Heere, dat u wijsheid in zich en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering. Omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen, omdat ze mogen dromen, omdat ze zich mogen ontwikkelen, omdat ze hun talenten mogen gebruiken tot eer en glorie van u en opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Come on, somebody just begin to worship God.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we samen het woord van God openslaan om meer van hem te leren. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 88-65-860. De studie van vandaag en morgen heeft als titel 1 ding ontbreekt u. En de subtitel is: wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: en ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15: hij zeide tot hen: zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe: alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6, vers 20a zegt: want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaar zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus en waar de vraag niet is: wat heb je, maar wat durf je los te laten? Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17: en toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18: en Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jonge man zegt eerst: goede meester, en daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling: waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord? We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden. En de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd. Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opsomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat, indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waar in schiet ik nog tekort. En dan zegt Jezus in vers 21, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. Terug naar Markus 10 vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. Jezus hem aanziende. Het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen. Niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker. Voorbij het religieus gepraat en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vastzit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er, kreeg hem lief, in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op het moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we, maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet, wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar, ja, dat was niet fijn voor deze jongeman. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. En Vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen? We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Begrijp de context is vandaag onze thema. En onze thematekst is gehaald uit Matthäus 18, vers 18. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Halleluja. In de Bijbel is het belangrijk om de juiste context te begrijpen waarin bepaalde uitspraken worden gedaan. Soms worden dezelfde woorden gebruikt in verschillende hoofdstukken, maar hebben ze een totaal andere betekenis, omdat de context anders is. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus gebruikte de woorden binden en loslaten in Matthäus 16 en Matthäus 18. Hoewel het onderwerp en de context in beide hoofdstukken niet hetzelfde zijn, gebruikte hij vergelijkbare woorden. In Matthäus 16 vers 19 zei hij, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Halleluja. Hier onthulde de Heere Jezus de autoriteit van het koninkrijk. De autoriteit van de kerk om de wil van God teweeg te brengen op aarde. Het gaat om deze autoriteit en om goddelijke realiteiten vast te stellen om de wil van de hemel te manifesteren en om alles wat het tegenovergestelde is niet toe te staan. Halleluja. Echter, in Matthäus 18 is het onderwerp anders. Hier spreekt hij over relaties en discipline in de kerk. Hij legt uit hoe conflicten opgelost moeten worden tussen broeders, eerst privé, daarna met getuigen en indien nodig door de kerk. Als het individu echter weigert naar de kerk te luisteren, dan moet diegene beschouwd worden als iemand van buiten de gemeenschap. Het was in deze context dat hij zei, voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Halleluja. Zoals we hebben gelezen in onze themavers. Hier sprak hij over de autoriteit die aan de kerk is gegeven om beslissingen te nemen over orde, discipline en gemeenschap binnen het huis van God. Dit onthult iets belangrijks, geliefde, om op te merken wanneer u de Bijbel bestudeert. Dezelfde woorden zijn niet altijd op dezelfde manier van toepassing. U moet een goede contextuele analyse doen. Als u de context negeert, kunt u de schriften verkeerd toepassen. Daarom zegt de Bijbel in 2 Timotheus 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Halleluja. Bestudeer het woord, geliefde, om het in de juiste context te begrijpen. Interpreteer de schriften niet op basis van aannames, maar met de wijsheid en nauwkeurigheid van de Heilige Geest. Halleluja. Op deze manier, geliefde, zult u het woord op de juiste manier toepassen. Goddelijke autoriteit correct uitoefenen en wandelen in de volheid van de zegeningen van uw natuur en erfenis in Christus. Halleluja. Glory to God. Geliefde, we zullen nu het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de wijsheid van uw woord. Dat mijn leven leidt en mij onderwijst in rechtvaardigheid. Ik heb inzicht om het woord van de waarheid op een juiste wijze te onderscheiden. En het op de juiste manier toe te passen in elke situatie. Ik wandel in wijsheid. Oefen autoriteit op de juiste manier uit en draag bij aan de eenheid, orde en groei van het lichaam van Christus. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Halleluja. Amen. Halleluja, geliefde. Bedankt voor het willen meedoen met de Rhapsody van de Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsody van de Realiteiten opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag, dat is begrijp de context, sturen naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. We zijn gevestigd aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Peter fui eu.
1: Yeah. Hey. Sketchers, that might be their play. É vista favorita, snack me bem, main face. Double Sketchup.
0: Ketchup with double Sketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante als Griffie, wij zijn weer mee in de acte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld Rui.
2: Nou Sam tante, die zat ik om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Broeders en zusters, goedemorgen. Woord voor de maand augustus 2026. Jezus Christus zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Woord voor de maand augustus 2026. Jezus Christus zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10. De dagtekst van vandaag, zaterdag 1 augustus 2026. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, noch op iets dat van uw naaste is. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, noch op iets dat van uw naaste is. Deuteronomium 5, vers 21. Het leerwoord. Laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. Laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. Galaten 5, vers 16, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

0: Gezegende dag, lieve broeders en zusters. God zegen.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Ja, een hele goede morgen, een hele goede morgen. Ik wens iedereen vanuit deze plaats live uit de studio van Radio Shalom een heel fijn weekend. Ik hoop dat jullie een hele mooie week achter de rug hebben en dat jullie de zegen van God hebben mogen ervaren. En vandaag is weer een hele nieuwe dag, met Gods goedheid. De Bijbel zegt, hij maakte deze dag en hij maakte het goed. Zo, er zitten goede dingen in deze dag voor u gepland van Gods wegen. Zo, er is een reden om blij te zijn. Er is een reden om dankbaar te zijn. Want God is goed, amen. En hij is altijd, en hij is zeer te prijzen. En ik wil jullie nogmaals van harte welkom heten in de uitzending. Ook vandaag hebben we een speciale gast die we zometeen zullen voorstellen. Maar voordat we dat zullen doen, zal ik nog even laten weten. Het is Radio Shalom vanuit 94.5 FM. En het is bereikbaar. Je kan het ook online, kan je ons vinden. En wil je een appje sturen vandaag? Wil je reageren? Wil je iets bemoedigend sturen? Wat het ook mocht zijn. Heb je vragen? Zou dat altijd kunnen via onze appnummer. En het appnummer dat is 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Zou je willen bellen naar de studio? En dan kan dat naar 422-650. Nogmaals, 422-650. En het is not just radio, it is also your daily inspiration. En kort wil ik gewoon even zeggen van zorg dat je je klaarmaakt, dat je lekker een kopje koffie, kopje thee pakt. Laat je broeder, laat je zuster weten dat we vandaag zijn gestart met het programma Takifugro. En we zullen ook vandaag weer iets geweldigs hebben. Ik heb er zin in. Zometeen zal ik jullie voorstellen aan onze gast. En we zullen eerst even luisteren naar een lied. En dan komen we zometeen weer bij u terug. Zo. Maak je klaar en laten we lekker ontspannen weer gaan praten. En praten zodat we dichter zullen naderen tot onze Heer en tot onze Heiland. Amen. Zo, wees gezegend. Kom we zo meteen weer bij u terug. Be blessed.

0: My name is Journey. And right now, I need a miracle.
1: Glorie, glorie voor Jezus, glorie voor Jezus. Zo, wij zijn weer live in de studio. En ik zie dat er al een paar appjes binnen zijn. En ik heb er vandaag heel erg zin in. Ik hoop dat u ook er zin in heeft. We zijn dus hier met een gast, een hele speciale en bijzondere gast. En we hebben hem live in de studio. Ik had hem misschien gisteren of eergisteren had ik u opgeroepen. En u had gelijk gereageerd. En het was en had gelijk ja gezegd erop. Dus ik ben zo blij dat hij hier aanwezig is. En even kijken, voor de duidelijkheid, als u natuurlijk vragen mocht hebben terwijl we aan het praten zijn, kunt u dat altijd doen via onze appnummer 875-5358. U kunt ons bereiken, u kunt altijd mensen even laten weten dat we live zijn in de studio met het programma Taki Fugro. 94.5 FM. It is not just radio, it is your daily inspiration. Ja? Zo, dat gezegd hebbende wil ik jullie natuurlijk beginnen voor te stellen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even gaan naar de appjes. En even kijken of er al wat appjes binnen zijn. En er zijn ook een paar appjes binnen. Van natuurlijk van onze lieve mama Evie. Die zegt, morning. Ik wacht al. Gezegende uitzending en ook een gezegend weekend. Dank u wel, mama Evie. Ook voor u een hele fijne en gezegende weekend. Dan gaan wij naar, even kijken, zuster Cindy. Cindy zegt, goedemorgen familie. Noord is wakker. Oké. Ja, dat is goed. Noord is wakker. Het is goed dat Noord wakker is, want ook Noord heeft Jezus nodig. Amen. En dat we kunnen praten over Jezus, dat we dichter tot hem kunnen naderen. Ze heeft ook een tekst gestuurd voor ons uit 2 Korinthe 8. Vers 7 tot en met 5 uit het boek. Ik zal het even lezen. En daar staat, in alle opzichten bent u een voorbeeld. In geloof, in spreken en in kennis. En in enthousiasme en liefde voor ons. Blink dan ook uit vrijgevigheid. Dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u het moet doen. Ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben bijgedragen. Zo kunt u ook bewijzen dat uw liefde echt is. Door het niet bij woorden alleen te laten. Geven is natuurlijk reactie op liefde. Paulus gaf de Korintiërs niet de opdracht dat ze moesten geven. Hij moedigde hen aan om te bewijzen dat hun liefde echt was. Als je van iemand houdt, wil je die tijd en aandacht geven en helpen waar je kunt. Als je weigert te helpen, is je liefde misschien niet zo zuiver als je zegt. Zuster Cindy, u gooit het zo op ons. Nou, dank u wel voor uw bemoediging. Als je liefde hebt, als je van God houdt, je bewijst het met actie, met daden en met het geven. Als je van iemand houdt, het gaat automatisch. Het is eigenlijk nog ineens een offer. Het is gewoon iets wat je doet, omdat je van die persoon houdt. Zo, dank u wel, zuster Cindy, voor uw bemoediging uit 2 Korinthe hoofdstuk 8, vers 7 tot en met 8. En dan staat er ook nog broeder Johan. Ook een gezegende dag, lieve familie. Groetjes uit Belmer Kraaiennest. Geweldig, geweldig. Amsterdam Zuidoost is in de building. Dank u wel dat u even laat weten waarvan u vandaan luistert. Ook hartjes voor u. En even kijken, hebben we nog zuster Sietje. Oké, geweldig. Zuster Sietje zegt, goedemorgen, shalom familie en broeder Jefta. Een gezegende uitzending en bemoediging. Groetjes, zuster Sietje uit Den Haag. Geweldig. Dus Nederland is sowieso al wakker. Suriname is wakker. En ik ben er heel blij mee om te horen. Ik wacht nog op Frans Guyana. En natuurlijk, als je natuurlijk luistert, laat het gewoon even weten. Laat weten waarvan je vandaan luistert. Dus dat zal ons zeker bemoedigen en helpen. Nou, we zullen even gaan naar een lied. En dus ik wil jullie even nog houden in spanning. En als we gaan naar het lied, dan gaan we daarna van start. En dan zal ik u even voorstellen aan onze speciale, bijzondere gast van vandaag. Yes? Zo, word niet boos op me dat ik jullie zo lang in spanning hou. Ik kom zometeen bij jullie terug. Oops. Yep.

0: Ja, ik ben gelijk begonnen met een klapper. En ik hoop dat u gezegend bent door dit lied. En we gaan eigenlijk gelijk van start. We hebben een gast in ons midden. Ik hoop dat jullie ook nieuwsgierig zijn en enthousiast zijn. We hebben een gast in ons midden, broeder Mike. En ik hoop, u kunt gewoon uzelf even voorstellen. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Misschien een beetje over uw achtergrond. Even de luisteraars u leren kennen en weten wie ik hier live in de studio heb.
1: Goedemorgen.
0: Yes.
1: Goedemorgen Suriname, goedemorgen Paramaribo, goedemorgen Nederland, Franciana. Het is prachtig om hier te zijn, samen met mijn lieve vrouw Edith. Yes. Die zit naast me vandaag.
0: Ja. Okay.
1: En ik ben blij dat ik vandaag hier mag zijn. Ik bereid me nooit voor als ik word gevraagd om over de Heer te praten. Het is onze opdracht.
0: Ja.
1: En het is een heel mooi liedje.
0: Ja.
1: Het is een van mijn mooiste liedjes.
0: Okay.
1: Die veel over mezelf zeggen. Als ik ernaar luister, word ik altijd emotioneel.
0: Ja, ja, ja.
1: Omdat wij allemaal mogen komen zoals we zijn.
0: Ja.
1: Het mooie ervan is dat je niet zo weg weer gaat.
0: Mm-hmm.
1: Je mag komen zoals je bent, maar ga als een nieuw mens weer weg.
0: Ja.
1: Het is belangrijk dat wij over hem mogen spreken.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat niet om mij vandaag.
0: Ja.
1: Maar ik zal heel gauw vertellen over mezelf.
0: Ja.
1: En ik ben blij dat ik de ruimte heb om me te introduceren.
0: Zeker.
1: Aan de mensen over de hele wereld.
0: Ja.
1: Geweldig. Ik heet Mike Madamin. En ik ben getrouwd met Edith Teuwissen. We hebben samen 2 kinderen.
0: Hm. Okay.
1: De ene zit in Nederland, Rafaela.
0: Ja.
1: Femin woont bij ons nog in Suriname. Rafaela is 22.
0: Okay.
1: En Fabian is 24.
0: Ja.
1: Soms
0: moeten mensen nadenken. Maar
1: ja, ik moet even nadenken. De tijd gaat snel. Hè?
0: Dus ja, precies.
1: Sorry,
0: ja.
1: Ik ben zelf 60 jaar.
0: Oké.
1: En,
0: ziet er heel goed uit voor 60.
1: Dankjewel. Ja. Mijn witte baard verraad. Ja,
0: dat
1: soms,
0: staat hier mooi. Staat
1: vroeger dacht mij altijd dat ik jonger was. Veel jonger.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik weet nog, toen ik in dienst ging op mijn 18e, dachten ze dat ik 13 was.
0: Wow.
1: Dat is wel even lachen. Ik werd ook babyface genoemd.
0: Ja, echt waar? Mooi boy.
1: Ja. Je moet zo zien, we zijn nu straks 13 jaar terug van weg geweest.
0: Okay.
1: Ik heb ooit iets gezegd. Ik ga naar Nederland om daar kennis op te doen. En ik kom terug om het land op te bouwen.
0: Amazing.
1: Ik wist niet dat het profetisch was.
0: Wow.
1: Maar hier ben ik dan.
0: Ja, ja.
1: Samen met mijn vrouw.
0: 13 jaar.
1: Yeah. We hebben naar ons zin. Onafgebroken.
0: Great.
1: Heel veel vrienden van ons. Die zijn weer teruggegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar we vinden het nog steeds een prachtig land. Ik nodig elke Surinamer. Iedereen die in Nederland woont.
0: Yeah.
1: Je plek is hier.
0: Uh-huh.
1: De Heer heeft ons nodig.
0: Mm-hmm. Amen.
1: Ik kijk niet naar omstandigheden.
0: Hmm.
1: Kom in geloof terug om je land op te bouwen. We hebben jullie nodig.
0: Amen.
1: We hebben jullie nodig. Ik heb daar heel lang gewerkt.
0: Yeah.
1: Ik zal heel even gauw in een flits vertellen, omdat ik het niet om mij wil laten gaan. Hmm. Het is goed om een getuigenis te geven, maar daar hebben jullie een beetje idee.
0: Yeah.
1: Wat mijn achtergrond is, waar ik vandaan kom.
0: Yeah.
1: Ik ben geboren uit een gebroken gezin. Vader en moeder waren uit elkaar gegaan, gescheiden.
0: Hmm.
1: Beiden hun eigen weg opgegaan. We zijn bij onze lieve oma en opa achtergelaten en opgevoed.
0: Okay.
1: Ze had zelf 10 kinderen. Mm. En wij waren met z'n vieren.
0: Yeah.
1: Mijn zus is helaas al overleden.
0: Mm-hmm.
1: Niet zo lang geleden. Vorig jaar of zo.
0: Oh,
1: 2 jaar geleden.
0: Ja,
1: het gaat snel.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb nog een broertje in Nederland. En een broer. En een halfbroertje. 2. mijn getuigenis heb ik beloofd aan de Heer. En ik heb de Heer altijd gevraagd om een getuige van u te zijn. En een getuige houdt in dat je met bewijzen moet komen. Ik heb altijd gezegd, ik wil niet praten over mensen, maar ik wil praten over wat de Heer van mij heeft gedaan.
0: Mm.
1: Je bent pas geloofwaardig als je kan laten zien en niet alleen praat.
0: Ja.
1: Nou, dat is een mooie statement. En om het begin te beginnen, mijn opa en mijn oma hebben ons in alle liefde opgevoed.
0: Ja.
1: Nadat ze zelf 10 hebben opgevoed. Waaronder mijn moeder. Ik ben tussen mijn ooms en tantes opgegroeid.
0: Ja.
1: We zijn eigenlijk in geloof gegroeid. Okay. Dus vanaf kleins af aan naar de kerk gegaan, zondagschool enzovoorts. Mm-hmm. Dus een heel traject. We zaten vroeger bij Stroom van Kracht, bij Broeder van de Bor.
0: Ja,
1: dat zit aan de Keizerstraat tegenover Spandoek, de Chum van Fuikong.
0: Okay.
1: En,
0: ik heb begrepen, dat is de oudste evangelische gemeente van Suriname, klopt dat?
1: Het zou goed kunnen.
0: Stroom van Kracht.
1: Okay. Met Broeder van de Bor en volgens mij zuster Dini, dacht ik.
0: Okay.
1: Het mooie is dat ik een heel goed geheugen heb over vroeger.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me heel veel dingen herinneren vanaf toen ik 3 jaar was.
0: Oh, zo?
1: En soms zeg ik tegen mijn ooms en tantes, weet je nog?
0: Hoe weet jij dat?
1: Dus dat is mijn sterke kant.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een passie voor tekenen gehad, altijd, nog steeds.
0: Wow.
1: Ik kon de hele dag tekenen. De Heer heeft me echt gemaakt om een tekenaar te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En mijn hele leven heb ik getekend. Mm-hmm. En ik stond altijd bekend als tekenaar waar ik ook ging. Mm-hmm. Ik vond niet zo dat ik geweldig tekende, maar ik vond het gewoon leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik had niet veel nodig, gewoon in het zand tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had nooit gedacht dat de Heer dat de passie in had geplant. Want sommige mensen zeggen, jij bent met de gave geboren als tekenaar. Ik zeg, iedereen kan tekenen, maar je krijgt een passie voor iets. Je gaat het vaker doen dan anderen, waarmee je beter in wordt.
0: Mm-hmm.
1: En dan word je ontdekt. Yeah. Je maakt heel veel vrienden, want iedereen vindt het altijd leuk om iemand te zien tekenen.
0: Klopt.
1: En vandaar is het uitgegroeid tot een geweldig ding.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk heb ik daarin ook mijn roeping gezien.
0: Yeah.
1: En vooral ook een gave van de Heer.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: gave maakt ruimte, hè?
1: Gave maakt ruimte.
0: Ja, ja.
1: Het voordeel wat ik heb gehad is dat we in liefde zijn opgevoed.
0: Mm-hmm.
1: Ondanks mijn oma het best wel zwaar had. Op mijn 12e overleed mijn opa, mijn lieve opa. Herbert IJzer.
0: Ja.
1: En mijn oma heette Hoesnara. En ze had nu de taak om ons op te voeden.
0: Ja.
1: Ik heb echt de ouderwetse Surinaamse opvoeding gehad met paipai en huiswerk en schoonmaken.
0: Ja.
1: Heel, heel goed. Ja. Dat is een basis. Als je klein bent, begrijp je het niet.
0: Ja.
1: Maar later zie je van, dankjewel, Heer, dat hij mij daarin heeft gebracht. Dat hij mijn oma heeft gegeven, die me heeft getuchtigd.
0: Mm-hmm.
1: Waren niet makkelijk soms.
0: Mm-hmm.
1: Maar,
0: veel mannen, veel zonen.
1: Mijn oma had van de 10 kinderen, waren er maar 3 meisjes.
0: Okay.
1: De rest zijn of politieagent geworden.
0: Mm-hmm.
1: Onderwijs.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb nog eentje in Nederland, een oom. Ja. Is ook inspecteur van politie geweest in Nederland. Hier waren er 2 inspecteurs.
0: Ja, ja, ja.
1: Een cipier erbij.
0: Ja, ja.
1: Onderwijzer.
0: Ja.
1: En eigenlijk 3 agenten. Eentje is, die heeft eigenlijk de familie tot bekering gebracht.
0: Okay.
1: De eerste.
0: Ja, ja, ja.
1: En Edmund. Maakt van die biljarttafels nu.
0: Ja.
1: Nog steeds wandelt hij bij de Heer.
0: Mm-hmm. Wow.
1: In zijn hart. Ik heb hem ook gezegd, je moet een keer naar Nederland gaan.
0: Ja,
1: dan ga je zien
0: wat
1: jouw getuigenis teweeg heeft gebracht. De hele familie is tot bekering. Van klein tot groot. En er zijn heel wat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus geweldig hoe de Heer soms iemand kan gebruiken. Hij was politieagent in de Keri, begreep ik.
0: Ja.
1: En kreeg een Bijbel in zijn hand. En op een gegeven moment is hij tot bekering gekomen. De hele familie tot bekering gebracht.
0: Echt,
1: en uiteindelijk bij Stroom van Kracht.
0: Mm-hmm.
1: Als klein jong heb ik nog de Open Gate meegekregen daar bij die boom.
0: Ja, ja.
1: Dus je maakt veel mee als kind. Je ziet, je kijkt, je observeert. En je begrijpt nog niet zoveel.
0: Mm-hmm.
1: Op mijn 9e besloot mijn opa en mijn oma, besloten mijn opa en oma om naar Nederland te vertrekken.
0: Ja.
1: Dat is in 1974.
0: Okay.
1: En zij eerst en wij erachteraan.
0: Dat was nog met boot of...
1: Nee. Gewoon met vliegtuigen. Okay. Dat is leuk, met de KLM was het.
0: Lang geleden?
1: Ja, dat is lang geleden, DG8. Ik weet dat we met z'n tweeën, mijn broertje en ik, moesten nareizen. Want mijn opa en mijn oma gingen eerder.
0: Mm-hmm.
1: Samen met mijn oom,
0: Iwan.
1: En mijn broer en mijn zus gingen mee. En wij gingen erachteraan.
0: Ja, ja.
1: Het was wel een hele beleving. Want je hebt een beetje beeld van Nederland. Koud en sneeuw.
0: Ja,
1: en ik zat in het
0: vliegtuig,
1: weet ik. We hadden wel begeleiding van een oude man.
0: Ja.
1: En ik keek uit het raam. En ik zag de wolk. Ik dacht van zoveel sneeuw is er in Nederland. Ik dacht, wauw. Wat waren gewoon de wolken. Het was geweldig.
0: Ja.
1: En ervaring kwam in Nederland aan. Het was heel erg koud in december. Ik weet nog, 21 december. Hartje Amsterdam woonde.
0: Mm-hmm.
1: Achteraf in een van de rijkere buurten. Maar we waren helemaal niet rijk, hoor. We woonden gewoon in een pensioen.
0: Ja, ja, ja.
1: En bijna 4 gezinnen woonden aan de Jan Luikenstraat. Het was een leuke ervaring, want ik kwam in Nederland. Je gaat gelijk op de Nederlandse school.
0: Ja.
1: En de hele wereld gaat van je open. Het was toen de tijd van Amsterdam nog, waar je echt zwaar werd gediscrimineerd nog. Er werd aan mijn haar getrokken soms, of het echt haar was.
0: Wat is dit?
1: Ja, heel veel mensen die al eerder daar gehoord hebben, weten het misschien wel.
0: Ja, klopt.
1: En het mooie is dat ik een stukje van Nederlandse cultuur heb opgepakt. We hebben 2 jaar gewoond en we mochten eigenlijk niet eens uit huis. De hele dag binnen en buiten, af en toe bij mijn tante. En uiteindelijk zei mijn opa, wat wil je doen? Wil je hier blijven of terug? En wij waren gelijk van, willen terug. Ik had toen de 4e klas onderbroken in Suriname. Dus ik kwam in de 4e klas in Nederland terug. 5e klas gedaan. En we gingen terug naar Suriname.
0: Ja.
1: Omdat het weer veilig was na de onafhankelijkheid. Niks gebeurd, geen relletjes. We hebben het op afstand gevolgd. En uiteindelijk kom je in Suriname terecht. Met je Nederlands accent. En je wordt een beetje uitgelachen daarmee. Maar ja, ik ga het vooral een beetje versnellen. Het was heel erg leerzaam. En je gaat gewoon weer naar school. En uiteindelijk, als ik naar mijn leven kijk, heb ik me soms afgevraagd, waarom zijn er dingen gebeurd? Vooral als je 60 bent, dan ga je nadenken over het leven.
0: True.
1: En je ziet uiteindelijk van dat overal de Heer in zat. Elk moment. Ook toen je eenzaam voelde. Daarom dit liedje.
0: Mooi.
1: Me echt tranen. Dat wanneer je eenzaam bent. Waar je ook bent, hoe je ook voelt. Wat je ook hebt gedaan. Want iedereen maakt fouten. Iedereen doet dingen verkeerd. En we zijn blij dat die Vader er is, die altijd ons ontvangt zoals we zijn. Maar hij wil dat je ook anders weggaat. Ik wil mensen bemoedigen vandaag. Ik ben geen prediker, ik ben geen voorganger. Maar ik ben wel iemand die vol passie is over de Allerhoogste God. En ik noem hem de Allerhoogste God. Omdat alles een God kan zijn. Maar voor mij is hij de Allerhoogste. En niemand kan me overtuigen dat er geen God is als hij. There's none like you. En mijn levensverhaal is simpel. Ik ben een simpele jongen, heel erg bescheiden. Mensen die me kennen van vroeger, ze hadden nooit verwacht dat ik hier achter de microfoon zou zitten. Ik was altijd teruggetrokken in mijn eigen wereldje. Ik tekende heel veel. Ik heb echt overal op schoolschriften, op school, op mijn kaften. Het zat gewoon in me en het moest eruit.
0: Uw agenda was helemaal vol.
1: Alles, van begin tot eind. Geen huiswerk, alleen maar tekeningen. En soms stalen ze mijn agenda. Als het vol was, als ik met een wit blaadje op het schoolplein liep, kwam iedereen me vragen, wat heb je getekend? Terwijl het gewoon blanco was. Nou, ik heb de lagere school afgerond. Er werd over me gezegd dat ik de domste in de klas was. Maar die vooral schrok dat ik voor de bulo slaagde. Ik weet ook niet hoe. Maar ik ben niet de domste, maar ik heb andere interesses. Omdat de Heer mij nodig had. Hij had me al uitgezocht.
0: Geweldig.
1: Dus wat de wereld me ook zei of deed, was voor mij niet belangrijk. Ik had een afspraak met de Heer. Dat voelde ik als kind al aan. Heel veel mensen die denken dat kinderen gewoon kinderen zijn en ze weten niks. Maar de Heer is al bezig.
0: Welke leeftijd, als ik vragen mag, had u die overtuiging?
1: Nou, ik begon al vanaf mijn 4e te tekenen. En mensen vonden me apart. Ik tekende me heel erg vol. Ik had een zanderf. En ik had gewoon zo'n popsiegelstokje nodig. En ik tekende gewoon in mijn hele eigen wereld. Zat ik helemaal verhalen te tekenen. Het was een voorbereiding. Kijk, op dat moment besef je het niet. Maar als ik terugkijk wat ik deed. Toen besefte ik van, de Heer was gewoon bezig om voor te bereiden.
0: Doet u nu nog steeds wat met tekenen? Heeft u... U was verhalen aan het tekenen. Stripverhalen. Wat doet u nu?
1: Ja, ik ben nu creatief bezig. Ook, laat me het snel vertellen, ga je het beter begrijpen.
0: Ja, okay.
1: Het is begonnen met tekenen. Pas ik voor tekenen. Elke school waar ik op kwam, stond ik daar bekend. Ook toen ik in het leger ging, tekende ik veel. En omdat ik in het leger ging, werd ik ook daar aangesteld als tekenaar. Dus waar ik ook kwam, was ik gewoon de tekenaar. Ik kwam op een gegeven moment ook in de kerk terecht in Nederland. In de Bethlehemskerk toen, bij Jan Zijlstra.
0: Maar wat tekent u in het leger dan? Wat moet ik me voorstellen? Wat tekent u dus weg, de wegen of de mensen die aan het strekken? Wat tekende u?
1: Nee, dus tijdens mijn opleiding, mijn EAO, ging ik ook tekenen. Mensen wilden tatoeages hebben en ik werd daar ontdekt. En meestal na 2 maanden EAO, dan word je gestuurd naar een afdeling. Dan kan je kiezen, wil je militaire, politie, worden chauffeur, kok of wat dan ook. Maar uiteindelijk gaan zij ook naar je observeren en ze gaan van, oké, je gaat daar naartoe. En ik hoorde dat ik naar de krant moest. Ik dacht, oké, een krant, dat is een krant. Het was een legerkrant die propaganda verspreidde in het leger. Die eigenlijk een soort, het leger probeerde op te peppen. En ik kwam daar eigenlijk heel even. Ja. Want ik wist nog niet wat ik daar deed. Ik kwam gewoon daar, ik werd naar daar gestuurd. En ja. Ik zag heel veel kranten. Voor de rest werd ik heel snel gedetacheerd naar SISM. Dat was een militaire sport. En ik ging schilderen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik schilderde basketbal. Dat was een basketbaltoernooi. Heel veel mensen weten niet dat NIS ontstaan is door SISM.
0: Oh, oké, oké.
1: En wij hebben toen de campagne mogen doen. Samen ja. met twee andere collega's, Javanen.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd op een gegeven moment, ging ik schilderen. Ik werd ontdekt. En ik werd gedetacheerd naar die afdeling.
0: Ja.
1: Dus ik schilderde als militair in het leger. En ik had privileges. We hadden, hoefde niet op wacht. Dus het was heel erg mooi hoe de heer. Als je plafijt. Maar wat zo erg was, er kwam een Binnenlandse oorlog.
0: Ja.
1: En uitgerekend toen ik in dienst zat, kwam een Binnenlandse oorlog. Eigenlijk zou ik al afzwaaien, maar ik werd gevraagd, wil je alsjeblieft blijven, want we hebben nog nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik wilde eigenlijk niet. En de laatste dag heb ik toch getekend om een vriend van me te helpen, grote schilder, August Boé, die vroeg van, hé, laten we blijven. Nou, ik heb gezegd, als hij mag blijven, blijf ik ook tegen mijn sergeant, Sammy Monsels. Als hij luistert, goedemorgen.
0: Sammy Monsels.
1: Sammy Monsels was mijn commandant in de tijd bij SISM.
0: Yeah.
1: En het schilderen van basketballers veranderde in schilderen van overleden soldaten.
0: Oké. Okay.
1: Dus het kreeg een ommezwaai.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: had dat een impact?
1: Had dat een impact, sowieso. Ja. En uiteindelijk, na SISM, werd ik teruggestuurd naar Makandra, heette de krant.
0: Okay.
1: Voor de soldaten die dat nog kennen. Ik was de tekenaar achter de tekeningen van Makandra.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd daar neergezet als politiek tekenaar. En ja, ik had niet zoveel met wat men zei. Ik was gewoon daar voor mijn passie. En ik vond het heel erg leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik was bevoorrecht. Want ook toen er oorlog was, werd ik bespaard. Mm-hmm. Omdat ik tekende, mocht ik ook niet naar het front.
0: Ja,
1: ik wilde graag gaan. Maar ik denk van, ik voelde me schuldig. Je werkt tot 3 uur.
0: Ja.
1: Maar waar het om ging, is dat ik ben begonnen met wat je vroeg om de vraag te beantwoorden. Ik tekende gewoon Woody Woodpecker na en allerlei dingetjes op school. Ook in de kleuterklas toen ik kwam, kon ik meneer de Uil uit het hoofd tekenen. Ik vond het geweldig.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik was toen pas 4 jaar, 5 jaar.
0: Wow.
1: Dus altijd viel ik op. Omdat
0: dat is
1: ik gewoon,
0: echt een gaaf.
1: Ja, ja, ja. Mensen dachten van, wauw, heb je dit getekend? En voor mij, ik was zelf ook heel erg bescheiden. Als ik iets tekende, wilde ik het nooit aan mensen laten zien.
0: Okay.
1: En mijn zus pakte het altijd af en liet iedereen zien. Dus ik had heel erg boos. Ik was heel erg verlegen. Ik had hele zus die heel goed kon treiteren. Ook over mijn tekening ging ze lopen. Dus ik werd heel erg boos zelfs. Maar ik leefde gewoon in mijn eigen wereld. Ik deed mijn ding.
0: Ja, ja.
1: En ik stond altijd stil bij het leven. Ook op jonge leeftijd zat ik altijd de zon in te turen. Mm-hmm. Ik vond het altijd een emotioneel moment als de zon onderging.
0: Okay.
1: Bij die MP-boom daar van mijn buurman.
0: Ja.
1: Dus even versneld.
0: Wow,

0: zes jaar zo. Dat geloof. Ik echt gewoon, waar kom ik vandaan? Ja. Waar ga ik naartoe?
1: Ja, ja, ja.
0: Hè? En wie ben ik?
1: Ja. En, heeft hij dat beantwoord dan nu?
0: Nee, in het begin niet, nu wel. Ja, dus uiteindelijk als je groeit, maar als kind ben je in de wereld gezet. Je ziet ooms en tantes, je ziet heel veel dingen, je slaat alles op. Ik had heel goed geheugen, fotografisch geheugen zelf. En je denkt over heel veel dingen als kleine jongen. Je hebt veel fantasieën, je kan heel veel dingen... eigenlijk is je creatieve geest al bezig te scheppen en te maken. Maar zeer zeker, tot de dag vandaag, denk ik nog over dingen na.
1: Ja.
0: Ik neem dingen niet zomaar aan zoals ze zijn.
1: Okay.
0: En ik denk over dingen na. En het is goed voor ieder om dat soms te doen.
1: Amen.
0: We zijn vaak in een rush van het leven. Vooral in Nederland. Mm-hmm. Je bent alleen maar bezig. Mm-hmm. Geprogrammeerd wat je gaat doen. En uiteindelijk is het weekend. En dan ga je toch weer het weekend nog weer dingen doen. En soms goed om stil te staan. En goed na te denken.
1: Ja,
0: waarom doe ik dit? Ja, ik heb me soms ook afgevraagd. Waar ik ook was. Ook toen ik in dienst zat. Wat doe ik hier?
1: Ja.
0: Waarom ben ik hier op dit moment, juist wanneer er oorlog uitbreekt?
1: Hmm.
0: Uitgerekend wanneer ik erin ben.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ga ik naar Nederland. En de getuigenis is heel erg mooi. Het was 1986.
1: Ja.
0: Ik ging in 84 in dienst. En rond 86 begon de Binnenlandse Oorlog.
1: Ja.
0: En 87 ging ik eruit.
1: Okay.
0: En de Binnenlandse Oorlog heeft me heel wat aangedaan. Ik dacht, Surinamers. Want ik ken het land niet.
1: Ja.
0: Iedereen werd je vijand. Mm-hmm. Je vrienden die je normaal in het leger ziet, werden in één keer je vijand. Omdat ze misschien van verdacht werden van iets. Ik weet het ook niet. Het was heel erg.
1: Ja.
0: Heel weinig mensen praten erover.
1: Mm.
0: Maar het is een hoofdstuk apart voor Suriname.
1: Ja.
0: De zwartste bladzijde, als je mij vraagt. Heel veel leed. Heel veel jonge mensen omgekomen.
1: Mm.
0: En het heeft me wat gedaan. Ik weet dat ik op het moment dat toen ik bij de krant werkte, kwam een lichting van de EAO.
1: Mm-hmm.
0: Was terug recruten en ze zouden veiligheidsdienst gaan.
1: Ja.
0: En ze hielpen me. In hun tijd dat ze niks deden in het kamp, werden ze gestuurd naar mij om kranten te vouwen. En ze hielpen me die kranten te vouwen.
1: Mm-hmm.
0: Een week daarna gingen ze naar het front. 3 weken daarna zat ik weer foto's in de krant te plakken, omdat ze om waren
1: gekomen. Overleden.
0: Ja, dat heeft me toen laten beseffen. Mijn tijd zit erop hier.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: er is dus eigenlijk een hele wereld achter die oorlog, wat we eigenlijk niet weten. We weten, de oorlog is er geweest. We weten, het was een heftige tijd. Maar
0: Zeker. Als
1: ik u zo hoor, dan was er echt een best wel grote impact voor de mensen die oorlog meemaakten. Zeg maar.
0: Absoluut.
1: Ja, okay.
0: Als je het van een afstand hoort, is het makkelijk te oordelen als je erin zit.
1: Ja.
0: Godzijdank, ik wilde echt ook naar het front gaan, omdat ik me schuldig voelde. Ik ging om 3 uur naar huis. Ik zat bij de staftafcompagnie, dus ik ging naar huis.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg van, ik ga me vrijwillig opgeven. Mm-hmm. Ik vind het erg als je halve stok ziet en jonge mannen zijn dood. Mm-hmm. En ze zijn pas 18. Ze hebben er niet om gevraagd. Ik had bijgetekend, als ik was gesneuveld, had ik getekend. Maar die jongens hadden geen keus.
1: Wow.
0: En het is erg, je hoort er niemand. Ik vind het jammer dat ze niet worden herdacht.
1: Ja.
0: Maar goed, het heeft me wel gemaakt dat ik weg wilde uit het leger.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ik nam ontslag. Ik had genoeg tijd opgespaard. Dagen, want in Suriname ga je niet met vakantie. Je neemt verlof. Dus we hadden heel veel na al die 3 jaar leger dat ik het opgespaard. En,
1: even één vraag tussendoor over het leger. Wat was de reden eigenlijk van de oorlog? Weet u dat? Wat was de oorzaak of de reden waarom
0: die oorlog gaat? Ik zal niet over namen praten, maar het is gewoon een rebellie.
1: Ja.
0: Ik heb altijd geleerd om je te onderwerpen aan gezag.
1: Mm-hmm.
0: Ook als het ouderlijk gezag,
1: de
0: overheid of wat dan ook. En die mensen zijn verantwoordelijk.
1: Mm-hmm.
0: En het begon gewoon simpel dat iemand vond dat hij een bank moest beroven.
1: Mm.
0: En de persoon viel nog onder militaire krijgstucht en ging onderduiken. Uiteindelijk, op een dag kom je naar je werk en 9 militairen zijn gegijzeld.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk van oké, het valt nog mee.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk wordt er een peloton gestuurd om de persoon gevangen te nemen of wat dan ook.
1: Die de bank had beroofd.
0: Die de bank had verloofd, die de militair had gegijzeld.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk bleek een commandant van een compagnie overgelopen te zijn. En het is heel erg, heel veel doden gevallen daar bij Stoemans eiland. En uiteindelijk, ik weet nog dat panzerwielinfanterie, we hadden toen niet echt veel materieel. En uiteindelijk hadden we heel veel wapens, waar ze vandaan komen, weet ik niet. Nieuwe wapens.
1: Ja,
0: we hadden altijd hele oude Tweede Wereldoorlog wapens. In één keer hadden we machinegeweren enzovoort.
1: Stiekem uit
0: nog nooit mee geschoten. Vlak voor de Middellandse Oorlog. Maar ik wil niet te lang op blijven hangen, omdat het best wel een vervelende periode voor heel veel mensen is. Heel veel mensen hebben meningen erover.
1: Okay.
0: Als je er binnen hebt gezeten en je kent

0: jongens. Het zijn gewoon je buurjongens. Ja, zonen die allemaal hebben gevochten.
1: Heftig.
0: Niet omdat ze het wilden, maar ze moesten. Mm-hmm. En ook jongens waarmee je hebt gevoetbald zijn er niet meer. Dus het is even impact gehad. Ja. En ik dacht van, nou weet je, het is leuk geweest. Ik ga eruit.
1: Okay.
0: Het was moeilijk, omdat als militair het land verlaten was een heel groot probleem. Nederland was de vijand van Suriname in de tijd, zo werd het gezegd. En ik vroeg een visum aan van Nederland, want ik was toen Surinamer. En het werd afgewezen. Ook mijn commandanten zeiden, je gaat nergens naartoe. Geen enkel militair gaat naar Nederland, ben je gek geworden of zo. Ik zei, ja maar, luister, ik heb hier niks meer te zoeken.
1: Ja, ja.
0: Mijn ontslag werd 2 keer geweigerd. En ik heb toen gezegd, u kent me, ik ben een tekenaar. Ik ga weg om het land, om terug te komen, het land op te bouwen. Dat was de profetie die ik had uitgesproken. Waarvan ik niet wist dat het in vervulling zou gaan. Nou goed, om het iets meer te versnellen. Ik stond bij de poort, uitzichtloos, visum was afgewezen. Ik had al de helft betaald van mijn ticket, dat moest toen. Bij een reisbureau.
1: Grappig.
0: En het werd afgewezen.
1: Ja.
0: En ik denk, wat nu? En waarom zeg ik dit? Omdat heel veel mensen verwachtingen hebben en plannen maken en teleurgesteld worden. En dan denk van, oké, wat nu? Eindeloos.
1: Ja.
0: Ik heb altijd in mijn hart gehad dat er een God is. Ook al toen ik jong was. En zo af en toe ging ik zelf ook aan vrienden van me getuigen daarover. Mijn tante had zo'n clubje, een tienerclubje op het erf bij ons vrijdag.
1: Ja.
0: De hele buurt kende het een beetje. Maar waar het nu om gaat is dat ik toen bij de poort stond van de kazerne. En ik had geen uitzicht meer.
1: Ja.
0: Ik had geen opleiding, ik had geen diploma's gehaald. En het leger was het enige wat ik nog had. Maar ik wist dat mijn einde erop zat. Ik voelde het gewoon.
1: Voor het leger.
0: Voor het leger. Ik dacht van, ook het land had ik zoiets van, ik moet weg hier. Ik had talenten. In de tussentijd, toen ik met verlof was, heel belangrijk, heb ik gewoon, alsof ik geprogrammeerd was, een stripboek getekend.
1: Wow.
0: Van begin tot eind. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, ja.
0: En ik voelde, ik werd gedreven ervoor. En ik ging gewoon. En ik ging ervoor. En ik tekende het ingekleurd. Iedereen die het zag, ook op de kunstgardien, wat ik nog mensen zeiden, wauw, je moet echt iets mee doen. Maar Suriname kan niet, je moet weg. Maar nu kon ik niet weg. Ik stond bij de poort en ik zei, Heer, en dat zo, ik denk dat heel veel luisteraars zichzelf kunnen herkennen erin. Dat je echt eigenlijk tegen een muur aanloopt, op een kruispunt zit. En je zegt, Heer, als u mij hier weghaalt, letterlijk, geen langer bij je gebed, dan ga ik al mijn talenten aan u geven.
1: Geen onderhandelen met God.
0: Nou, ik heb eigenlijk een overeenkomst met hem gesloten. Onderhandelen is van weer. Als u mij, het is een overeenkomst. U haalt mij weg en ik geef mijn talenten aan u. Dat alleen.
1: Ga je zeggen? Ik geef mijn talenten aan u,
0: Binnen 2 maanden had ik een Nederlands paspoort.
1: Wauw.
0: Wonderbaarlijk.
1: Applaus, geweldig.
0: Ik had een lieve oom in Nederland die bij de politie zat, Iwan. Die stuurde zo'n A4'tje voor me.
1: Ja.
0: Met, als je nu naar Nederland komt, dan krijg je direct een paspoort. Ja, maar ik moet naar Nederland eerst. En ik kan niet. Dus ik ging met dat document, simpel, naar de ambassade. Ik zeg van, luister, hoe kan ik Nederlander worden?
1: Ja.
0: Ze keken ernaar en zeggen van, ja, je hebt deze 10 dingen nodig. Ik zei, oké. Okay. Heel veel. Stempels hier, stempels daar. Ik dacht, ik ga gewoon op mijn brommertje. Heel veel geld. Ik ging naartoe. Ik heb mijn broertje gebeld van, ik kom mee. Mijn broer viel niet meer eronder, want wij waren nog net onder de 21. Als ik nog even had gewacht, dan viel ik er niet meer in.
1: Okay.
0: In september ging ik weg. Oktober werd ik 22. Dat zou te laat zijn. Dus we zaten toen in het vliegtuig naar Nederland.
1: Toen u die overeenkomst met God maakte, hoe was uw geloofsleven?
0: Ik begrijp je.
1: Dus waar komt het vandaan? Dat wilde ik eigenlijk weten. Van hoe komt het dat u daarop bent gekomen? Misschien was het echt uiteindelijk dus uw laatste hoop, zeg maar. Zo
0: het was mijn laatste hoop.
1: Ja.
0: En ondanks wij niet zo actief waren, want als je opgroeit in de kerk, dan beleef je het anders dan als je tot bekering komt. Dus wanneer iemand me vraagt, wanneer ben je tot bekering gekomen? Later. Ik geloofde in God, maar echt mijn leven veranderen.
1: Ja, precies.
0: En daar wil ik echt op inzoomen straks, omdat er een beetje misvatting is over tot bekering komen misschien.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil zeggen is dat Als kind ben je bewust dat er een God is. Je zingt. Ik vond het wel saai in de kerk. Ik viel altijd een beetje in slaap. Dat was lange beren. We hadden soms bidstonden. Iedereen bidt hetzelfde. Dan ben jij in de beurt. Dan weet je wat je moet zeggen. Dan denk je, oh jee. We waren een grote familie. Dus iedereen moet zo bidden. En dan ben jij in de beurt. En soms slaap je aan een beetje. Oké, wat moest er weer?
1: Dus, amen.
0: Ik ben een beetje passief opgegroeid. Maar wel een leuke tijd als ik terugkijk. We gingen niet met plezier naar de zondagschool. En als kind wil je andere dingen doen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is een traject in je leven. Ja. Waarvan heel veel mensen herkennen.
1: Ja.
0: Ik werd soms jaloers later. Mm-hmm. Dat ik dacht van, waarom ben ik niet later tot bekering gekomen? Mm-hmm. Al die mensen later tot bekering waren heel enthousiast en vurig. Maar ik was gewoon erin opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb geen keuze kunnen maken. Het mooie is, nog voor ik in dienst ging, heeft mijn oma me echt letterlijk van de straat gepakt. Ja. En naar godsbazuin gebracht bij de Weilandbroeder Poetsiemeijer.
1: Ja.
0: En ik heb me laten dopen.
1: Je naam hoor ik heel vaak.
0: Ik was niet gekoppeld aan de gemeente. Ze heeft me echt letterlijk meegenomen. Je gaat nu. En wiep, boep. En uiteindelijk, achteraf ben ik het dankbaar.
1: Ja.
0: En ze zeggen altijd, je moet bewust zijn wat je doet voor die stap. Ja. Maar ik ben blij dat ik een oma had die geloofde.
1: Juist.
0: Dat als ik hem laat onderdompelen, dat zijn leven gaat veranderen. Moeders zijn heel erg belangrijk 100, in ons leven.
1: 100%.
0: De moeders, mijn oma heeft altijd in gebed gestaan, ook mijn tantes.
1: Ja, ja.
0: Die staan altijd in gebed.
1: Amen.
0: Voor de familie, voor de hele familie.
1: Amen.
0: Mijn tante Lucia daar, ze zegt, ik bid elke dag voor iedereen. Alle namen noem ik.
1: Dat
0: heeft mijn oma ook. En ik ben blij dat de moeders er zijn, de vrouwen in de samenleving, die de plek hebben in het koninkrijk van God.
1: Niets voor niets is het dat de vrouwen zoveel praten. Hè? Laten ze lekker praten in gebed.
0: Precies. En het blijft hangen. Hè? Altijd bleef in mijn hoofd hangen.
1: Ja.
0: Maar het mooie is dat ik voelde dat ik dat moest doen.
1: Ja.
0: Ondanks ik niet zo actief in geloof was. Ik kende veel bijbelverhalen. Mm-hmm. Maar het was gewoon meer een soort cultuur waar je opgroeide. Je gaat naar de kerk, je hebt wat vriendjes enzovoort. Mm-hmm. En voor de rest familiedingen. We hebben ook veel dingen meegemaakt. Mijn opa heb ik echt een jaar lang in de woonkamer zien liggen.
1: Ja.
0: Hij had,
1: Even een vraagje over uw teken. Hè? Kort nog even wil ik weten van, bent u nu van het tekenen overgegaan naar digitaal tekenen? Iets?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, ik zal even daarop inzoomen.
1: Ja.
0: Het begon allemaal op zand, daarna op papier. En ik had alleen maar pen en een papier nodig.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel mensen denken van, ja, ik wil, als ik iets wil doen, heb ik geld nodig, ik heb dat nodig. Maar je moet gewoon beginnen te doen met wat je hebt.
1: Ja.
0: Ik ben een pentekenaar.
1: Mm-hmm.
0: Ik wilde graag illustrator worden, striptekenaar worden. Ik ging naar Nederland. Ik heb een striptekenstudie gevolgd.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk gaan schilderen.
1: Ja.
0: Ik hield van realistisch schilderen.
1: Mm-hmm.
0: Kunstacademie gedaan.
1: Okay.
0: Ja, echt schilderijen maken. Ik heb toen van Jan Zijlstra, toen ik in Nederland aankwam, toen moest ik eigenlijk doen wat ik had gezegd.
1: Ja, Jan Zijlstra, dat is
0: Jan Zijlstra, gebedsgenezer in Leiderdorp.
1: Ja.
0: Ik kwam daar binnen als gast en ik heb toen mijn hart aan de Heer gegeven.
1: Oké. We gaan even naar een lied en dan gaan we praten over uw bekeringsverhaal.
0: Precies.
1: Ja? Oké. Wacht even. Ik ga naar dit lied. Geef mij
0: en over het tekenen.
1: Yes. Oké.

0: Oké. Zo, dat was abrupt gestopt. Maar we zijn weer terug live in de studio. Geweldig. Mooi lied. Het laat ook echt... u heeft dit lied uitgekozen. Wat is de reden van dit lied dat u dit heeft uitgekozen?
1: My Jesus, my Savior.
0: Ja, ja.
1: There's none like you.
0: Not a man.
1: We waren gestopt. Ik ben tot bekering gekomen.
0: Ja.
1: Ondanks ik eigenlijk opgegroeid was.
0: Geef me 1 seconde. Laat me even 2 appjes lezen.
1: Ja.
0: En dan gaan wij instappen op uw bekeringsverhaal. En ik heb een appje gekregen van de heer Ben. Broeder Ben, hij zegt... Toen hij begon te zinken, riep hij... Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem... Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Matthäus 14, vers 30 tot en met 31. En dan staat er... Blessings, shalom familie. Groetjes vanuit de boer buiten. Yes, broeder Ben, dank u wel voor uw appje. Geweldig, dank u wel dat u even liet weten... waarvan u vandaan luisterde. En ik heb nog een appje van mama Evie. Die zegt, waarlijk, ik dien een levende God.
1: Amen.
0: David schreef dat God ons kende... voor hij ons in de moeders buik gegeven had. U bent uitverkoren, dat is dus naar u toe. Amen. God bless you, brada. En dan met 2 handjes in de lucht van prijs de Heer.
1: Amen.
0: En dank u wel. En dan heb ik nog een appje van... Good morning, all. J.A. Pengelstraat. Nummer 14 is dikwijls wakker. Amen. Mama is wakker. Dochter nog in dromenland. Ze was na een hele harde werkweek naar TBL en daarna even eruit. Zeker naar Spider-Man, hè? Mijn radio is vlak op bed, dus ik kon dit programma niet missen. Automatisch werd ik wakker en hij had gelijk door dat dit een mooi programma was. Lang leven Radio Shalom. Amen. Al medewerkers en shalom. Biggie familie. Feel good, happy weekend, my lovely friends. Afzender Georgine Lemmert. Oké, geweldig. Dank u wel, zuster Lemmert, voor uw bemoediging en dat u luistert. En dat u natuurlijk shalom opbikt. En dank u wel daarvoor. Wij gaan terug naar onze gast. Want ik merk, hij heeft heel veel meegemaakt en heel veel te vertellen. En we hebben maar, jammer genoeg, 2 uurtjes. Dus het gaat, denk ik, waarschijnlijk ook wel zo zijn dat ik hem vaker ga moeten uitnodigen. Zoals ik ook al velen heb beloofd dat te doen. Maar we moeten gaan naar die...
1: Ja.
0: Hoe zeg je dat? Dat lekkere gedeelte waar nu de Heer bijzondere wonderen gaat doen. Amen.
1: Dus de luisteraars,
0: yes.
1: Nu komt het echt. Het belangrijkste. Ik moest even inleiding geven. Ik wil eigenlijk helemaal niet over mezelf praten. Omdat het om onze allerhoogste God gaat.
0: Was genoeg.
1: Belangrijk is, ik heb mijn hart aan de Heer opnieuw gegeven. Eigenlijk voor het eerst. Mm. En vanaf dat moment begonnen dingen in mijn leven te gebeuren.
0: Yeah.
1: Ik kwam een belofte na. Ik ging schilderen in de kerk. Een jaar lang. Ik zat in een uitkering.
0: Ja. Yeah.
1: Geen geld.
0: Hmm.
1: En ik heb nooit naar geld gekeken, dat is het mooie.
0: Hmm.
1: En dat moet ik ook niet doen, omdat het koninkrijk van God dat niet verwacht.
0: Hmm.
1: Ik heb een passie op mijn hart gekregen.
0: Hmm.
1: Eigenlijk 8 jaar geleden is het begonnen. Samen met mijn gezin in Suriname. En de passie is het koninkrijk van God.
0: Oké.
1: We hebben veel gelezen erover.
0: Ja.
1: Jezus heeft gezegd dat dat de boodschap is dat we moeten brengen. Hij heeft dat ook gebracht, hij heeft het uitgelegd aan de mensen, aan ons.
0: Mm-hmm.
1: En we lezen er altijd overheen, zonder te weten wat hij bedoelt. En luisteraars, als u ontdekt waar het over gaat, gaat uw leven daadwerkelijk veranderen.
0: Yeah.
1: Jezus geeft voorbeelden, hij zegt, pas als je het hebt begrepen, in Matthäus 13, wanneer het over het verhaal van de zaaier heeft,
0: ja, ja.
1: Dan zegt hij, ieder die het heeft begrepen. En hij zegt het woord. Vaak vergissen we ons om te zeggen het woord is de Bijbel.
0: Mm-hmm.
1: Waar hij het over heeft. Toen bestond er nog geen Bijbel.
0: Ja.
1: Hij geeft aan wanneer hij aan zijn discipelen uitlegt het woord van het koninkrijk.
0: Mm-hmm.
1: Het mooie is van Jezus. De Jezus die ik ken. Doet eigenlijk wat hij van ons verwacht.
0: Ja.
1: Hij laat zich dopen. Voordat hij gebruikt wordt, wordt hij getest.
0: Mm-hmm.
1: Gaat hij door de woestijn.
0: Mm-hmm.
1: En als hij uit de woestijn komt, is hij geslaagd.
0: Mm-hmm.
1: En begint met zijn bediening.
0: Mm-hmm.
1: En je moet goed bij stilstaan.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn ook gedoopt.
0: Ja.
1: En wanneer we getest worden, geven we het op. Terwijl na de test word je gebruikt.
0: De
1: Heer
0: glorie,
1: ja. gebruikt niemand zomaar. Mm. Als je roept, amen, we geven gehoor. We geven ons hart. Mm. We geven onszelf aan hem.
0: Ja.
1: En als je zelf aan hem geeft, dan ben je niet meer van jezelf.
0: Mm.
1: Dan heb je geen wil meer.
0: Mm.
1: Ik hoop ooit een keertje te vertellen de overeenkomsten tussen een leger en het koninkrijk van God.
0: Mm.
1: Er zijn veel overeenkomsten.
0: Wow.
1: In discipline.
0: Okay.
1: Als je de Bijbel leest, zie je dat God alleen maar in opdracht en commando's praat.
0: Yeah.
1: En je ziet dat je niet moet nadenken als je gestuurd wordt.
0: Yeah.
1: En wij missen vaak ons doel omdat we gaan nadenken. Maar kan dit?
0: Yeah.
1: Daarom zegt de Bijbel ook, je moet als een kind denken. Een kind vraagt zich nooit af waarom je doet.
0: Mm.
1: Het is belangrijk. Ons leven bestaat uit keuzes maken. We staan 's ochtends op.
0: Mm-hmm.
1: En beginnen met keuzes maken. Ik heb opgezocht. We maken gemiddeld 33.000 tot 35.000 keuzes per dag.
0: Okay.
1: Moet je nagaan.
0: Ja.
1: Dat houdt in dat het simpele keuzes kunnen zijn, maar keuzes ook die je leven kunnen veranderen.
0: Mm-hmm.
1: En vaak maken we het op basis van beïnvloeding.
0: Mm-hmm, mm-hmm. True.
1: Wat je hebt geleerd, wat mensen hebben gezegd.
0: Ja.
1: Ook op basis van emoties.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Je voelt je niet lekker, je bent boos, je bent verliefd, je bent teleurgesteld.
0: Mm-hmm.
1: En je maakt een keuze dat soms gevolgen kan hebben voor jezelf, maar ook voor anderen.
0: 100.
1: En sommige keuzes kan je niet terugdraaien.
0: Mm-hmm.
1: Maar de keuzes die we moeten maken, wat onze liefheer ons leert, is dat je keuzes moet maken op basis van kennis.
0: Yeah.
1: En je hebt kennis van deze wereld.
0: Mm-hmm.
1: Wat de wereld heeft geleerd en wat de wereld vindt dat het moet zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is vertijdelijk. Helpt wel om hier een beetje rond te komen, om vooruit te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar de beste keuze is van de schepper zelf, je maker.
0: Ja.
1: En kennis zorgt ervoor dat je wijsheid hebt.
0: Mooie
1: Want als je kennis toepast, in een goede zin, zal het een goede uitkomst geven. Dus wat ik wil zeggen aan de luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: In mijn leven heb ik veel keuzes gemaakt, sommige waren. Daar ben ik niet trots op.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben blij dat ik gegroeid ben daarin.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ik mijn emoties onder controle heb. Dat is het belangrijkste.
0: Amen.
1: De Heer wil dat je emoties onder controle hebt.
0: Yes, yes.
1: Behave yourself.
0: Preach it.
1: En in je test ga je merken dat het niet prettig is.
0: Mm-hmm.
1: Hij snoeit. Want je hebt gezegd, Heer, hier ben ik. Gebruik me. Hij zegt, mooi.
0: Ja.
1: Prima.
0: Weet je
1: ik begin met mijn schaar. Chip, chip, chip, chip,
0: ja,
1: chip.
0: Ja.
1: En het voelt niet prettig aan.
0: Nee.
1: Maar later, als je het begreep, had ik in de dienst ook.
0: Mm.
1: Toen ik werd gevormd, vond ik het niet fijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar later dacht ik, toen die oorlog kwam, dacht ik van, daarvoor moesten we dit doen.
0: Mm.
1: En dat is zo mooi, dat ik dat heb mee mogen maken en mag toepassen in mijn geestelijk leven.
0: Mm-hmm.
1: Maar net wat ik zei, ik heb de Heer gezegd om getuige te zijn.
0: Mm.
1: Na een jaar schilderen bij Jan Zijlstra.
0: Ja.
1: Waar mijn huis echt van binnen echt alleen maar bestond uit kraakspulletjes.
0: Mm-hmm.
1: Heeft de Heer me uiteindelijk geleid naar een reclamebureau. Het grootste van Nederland.
0: Okay.
1: De grootste in Leiden.
0: Welke is dat?
1: Vos en Partners.
0: Vos en Partners.
1: Er zaten heel veel mensen werkten daar.
0: Ja.
1: De Zeeman, eigenlijk het hele straatbeeld van Nederland. De Winkelstraat.
0: Ik heb bij Condor gewerkt.
1: Oh, dat is die...
0: Yes. Ja, van Amsterdam. Ja, ja.
1: We hebben nog daar volgens mij...
0: Dat is ook met tekenfilm over praten en zo. Van
1: alles. Oh ja, bij de Studio Condor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ze waren heel duur vroeger.
0: Er is een zuster in Suriname, komt ook van Nederland. Zuster Anne. Ik vergeet de naam.
1: Ja,
0: maar ze is van Padre Nosto. Zij heeft,
1: die
0: ijsjes toch?
1: Oh.
0: Ja. Zij heeft mij die stageplek gegeven, zeg maar. Dus, maar grappig.
1: We gaan straks terug op Padre Nosto, want we hebben een mooi ding met ze samen nu. We staan nu op Kwaku, voor je die
0: hello.
1: Luistert. Het is om getuigen, dus ik heb hem heel mooi gedaan. Anders ga ik het niet redden.
0: Ja, ja, ja.
1: Belangrijk is dat ik ga iets sneller praten.
0: Ja.
1: Mevrouw zegt dat ik soms wat rustig moet praten, dus ik heb mezelf niet in de hand.
0: Okay.
1: Maar ik ga iets sneller praten om de pit erin te houden.
0: Ja.
1: Het gaat nu erom dat wij dat ik uiteindelijk van iemand die eigenlijk geen diploma's, eigenlijk niks had voor de wereld,
0: mm-hmm.
1: zag de Heer wel iets in me dat ik kon gebruiken.
0: Ja.
1: Nou, mijn tekentalent is gegroeid en ik werd ontdekt. Ik tekende in mijn vrije tijd, in mijn pauze en ik werd ontdekt en ik mocht naar een groter bureau.
0: Ja.
1: Mijn tekentalent, waar ik illustrator wilde worden, veranderde en striptekenaar, werd ik visualizer.
0: Okay.
1: Nou, visualizer is een heel zeldzaam beroep.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik ontdekt wat God van me wilde.
0: Yeah.
1: Het tekenen was een tool
0: yeah.
1: om visualizer te worden.
0: Okay.
1: Ik wilde het eerst niet, omdat het een heel vervelend beroep is. Je moet ideeën van mensen visualiseren, zichtbaar maken.
0: Okay.
1: En het ging soms om campagnes, reclamecampagnes, commercials. Je weet, als je een film hebt, maak zo'n script getekend. En uiteindelijk heb ik het voorrecht gehad om in de breinen van topcreatieven te kijken.
0: Wow.
1: Want ze komen met een A4'tje naar je toe, met een script en je moet het vertalen naar beeld.
0: Voorrecht.
1: Nou, daar is de roeping van mij. Ik heb geleerd om te begrijpen wat mensen willen. En sommige scripts waren makkelijk, andere waren heel erg complex.
0: Hoe leest u dan de Bijbel, als ik dat zo hoor?
1: Juist, daar komt het.
0: Geweldig.
1: Doordat ik daarin gegroeid ben, en geloof me, ik heb duizenden scripts en duizenden concepten uitgeschetst, die soms miljoenen hebben opgeleverd. Want zo'n tekening gaat zorgen dat een klant binnenkomt en ze halen Coca-Cola binnen, of een KFC. Dus heel grote klanten. Ik heb vorig jaar ook in Amsterdam kantoor te hebben. Heel erg groot. Ik had een bedrijf opgezet, eenmanszaak, heel succesvol. En uiteindelijk, om de vraag te beantwoorden, is dat ik uiteindelijk, ondanks ik zo lang de Heer kende, had ik weinig tijd om de Bijbel te lezen. Want ik kende de verhalen toch. Elke zondag, je begrijpt het, genezingsdiensten zie je, je ziet wat God doet. Ik was helemaal erin. Ik was een kerkganger. En ik heb echt mijn hele leven toegewijd aan de Heer. Ik had een videobediening gekregen bij Jan Zijlstra om de genezingsdiensten vast te leggen. Dus ik heb genezingen echt voor mijn oog zien gebeuren.
0: Amazing.
1: We gingen op campagne met hem in Zuid-Frankrijk, in Suriname, in Oseer. Ik weet dat hij hier kwam. Bomvol. Na jaren kwam ik terug. En het was een creatieve bediening die ik had. De afdeling is gegroeid tot een hele grote afdeling. En we konden echt de wonderen van dichtbij meemaken.
0: Amazing.
1: Er is een God van wonderen.
0: Amen,
1: als je een nood hebt, ik voel het op mijn hart om het te zeggen.
0: Yes.
1: Wij zijn gauw geneigd om naar de dokter te rennen. Dat hebben ze ons geleerd. Maar ga eerst naar God. Ook als je plannen in je leven hebt, ga niet eerst het uitzoeken en God bijbetrekken bij je plannen. Maar ga eerst naar hem. Hij wil dat we eerst bij hem gaan.
0: Amen.
1: Hij gaat voorzien. Hij gaat wegen openen. Hij gaat middelen geven. Denk ook nooit aan geld. Geld is een obstakel in ons denken. Omdat de wereld ons heeft geleerd, je hebt geld nodig. Wij zijn niet van deze wereld.
0: Amen.
1: Wij horen bij het koninkrijk van God, waar alles mogelijk bij hem is.
0: Yes.
1: Dus dat is even wat ik even op mijn hart kreeg. Ik voelde even om het mede te delen aan de luisteraars.
0: Dank
1: omdat het heel erg belangrijk is. Als je op een kruispunt staat soms, je bent beland op een kruispunt, dan moet je afvragen waarom ben ik op een kruispunt beland. Moet ik naar links, naar rechts? En de reden waarom op je kruispunt staat, is vaak omdat je... Je weet, als je op reis ging, vooral in Nederland toen je nog geen TomTom had, dan moest je weg uitstippelen.
0: Klopt.
1: Van stad naar stad naar stad.
0: Kaart,
1: als je niet voorbereid, als je niet in contact staat met het koninkrijk, dan ga je verdwalen. Als je niet... Vroeger had je zo'n Shell-stratenboek, weet je nog? Ging je praten, kijken waar je moest gaan.
0: Ik ken dat nog.
1: Als je niet je handleiding bij de hand hebt, ga je gewoon verdwalen. Dus als je daar staat, heb je eigenlijk gewoon je eigen pad gevolgd. En je had een gevoel dat je naar links of naar rechts moet. En in één keer sta je op een kruispunt. Wees altijd in contact met de Allerhoogste God. Hij heeft jou uitgekozen uit alle miljarden mensen in de wereld.
0: Halleluja.
1: Hij die hemel en aarde geschapen heeft, dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob, van David. Dezelfde God die de zee heeft opengespleten, die heeft jou uitgekozen. Besef dat als je opstaat, als je wakker wordt, wie je bent in hem. Je bent niet zomaar een christen, je bent niet zomaar iemand die in de kerkbanken gaat zitten, maar je hebt een taak, een doel. En je doel is om het koninkrijk van God te verspreiden onder de mensen.
0: Halleluja.
1: We zijn niet geroepen om in de banken te zitten tot doodgaan.
0: Amen.
1: Maar we zijn geroepen om het koninkrijk te verspreiden. Maar je kan het pas doen als het in je heeft gewerkt. In de reclame heb ik geleerd, you can't sell what you never experience. Je kan het pas verkopen als je het hebt ervaren. En als je het hebt ervaren, ga je zien dat je niet stil kan zitten.
0: Ja.
1: Je wil iedere keer met iedereen over praten, als het echt voor je werkt.
0: Ja.
1: En Jezus zegt heel mooi, als je het hebt begrepen en je hebt toegepast in je leven, dan gaat het werken.
0: Yeah.
1: Ik wil iedereen aansporen om vanaf Matteüs weer te beginnen te lezen. Ook al kleine verhalen. Sta even bij stil wat Jezus bedoelt. Ik ga even terugkomen op je vraag, want dat is een hele mooie vraag. Waar je hebt gezegd van, heb je de Bijbel anders gelezen toen? Toen ik de Bijbel op die manier ben gaan lezen, ik hield niet zoveel van lezen. Ik ben iemand die visueel is. Maar ik heb me gedwongen om te gaan lezen. Omdat ik denk van, ik wil dingen weten. En het begon toen de Heer alles bij ons wegnam in Suriname. Ja. Ik deed hier ook marketing. Mm-hmm. Een grote merk, GoTo is er een van. Mm. De geestesvader van GoTo ben ik eigenlijk bedacht. Ja. En het mooie ervan is dat ik uiteindelijk... heeft de Heer alles bij ons weggehaald. Alle comfort, want we hadden het niet slecht. We verdienden goed hier. Mm-hmm. En uiteindelijk viel alles stil. Echt letterlijk alles stil. Mm. En we zijn gaan vasten daarvoor. We zijn naar trek gegaan waar de Heer ons heeft geroepen. En we hebben ons helemaal overgegeven door echt te gaan vasten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik wil iedereen adviseren als je zegt, hoe doe je dat? Mm. Hoe ga ik nu eigenlijk veranderen in iemand anders die het koninkrijk begrijpt? Mm. Ga eerst vasten. Ga je vlees onderwerpen aan je geest. Mm. Omdat je vlees niet wil.
0: Yeah.
1: Ook de wereld die beïnvloedt ons om zo ver mogelijk van het koninkrijk. Ik weet er alles van. Ja. Ik heb in die wereld gewerkt. Mm-hmm. Ik heb jarenlang gezien hoe de wereld de mensen aan het beïnvloeden is om ons 100%. Van de kennis van God te houden.
0: 100%.
1: Toen ik de Bijbel ging lezen, begon ik het als een briefing te lezen. Okay. En er staan mooie verhalen in.
0: Yeah.
1: En openbaringen in. En uiteindelijk begon ik te zien dat het om Gods hart gaat.
0: Ja, ja, ja,
1: en niet om de tekst.
0: Okay.
1: De reden waarom denominaties er zijn en waarom mensen met elkaar zitten en niet op één lijn zitten, omdat mensen de teksten proberen te interpreteren die in een andere tijd zijn geschreven, onder andere omstandigheden, met andere bedoelingen. Dat belangrijk is om te weten. Maar het belangrijkste is Gods hart, dat je erin moet herkennen. Elk verhaal is Gods hart. Wil hij laten zien hoe hij is.
0: Ja.
1: Hoe hij was, hoe hij is en hoe hij nog steeds opereert.
0: Ja. Dus wanneer je focust eigenlijk op het hart, dan is het makkelijker om één te worden, om één te zijn. Want er is niet van, die ene zegt dat is de waarheid, de andere zegt dat is de waarheid vanwege een andere studie, een andere bron. Want dat brengt alleen maar die scheiding, zeg
1: scheiding,
0: maar.
1: Ja.
0: Maar wanneer je focust op het hart, dan is er, komt er
1: één.
0: Ja, okay.
1: We hebben dezelfde vader. Alleen heeft een brief geschreven, maar jij interpreteert het anders. Ja. Hij heeft gelijk, je hebt gelijk. Maar als je hem kent, hebben we allemaal gelijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan gaat het niet meer over wat er staat.
0: Ja, ja.
1: Want het is ook vertaald. En het is al heel lang geleden geschreven. Maar als je naar zijn hart kijkt, ga je zien, ga je herkennen. Heel veel dingen uit je leven.
0: Ja,
1: en dan ga je anders kijken.
0: Okay, okay.
1: Dan ga je ook anders naar elkaar kijken.
0: Ja, ja.
1: Want we zijn schepsels. En heel veel mensen zijn nog onderweg, zeg ik. Ik weet niet alles. Ik ben onderweg. Ik ben God dankbaar dat de Heer ons heeft gebruikt als koppel, als echtpaar, als gezin.
0: Ja.
1: Om hier te groeien in. We zijn op één lijn met elkaar. Ik zeg altijd, hoe herken je de stem van de Heer? Dat is belangrijk, want we moeten naar God luisteren. Heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe herken ik zijn stem? Hoe is het niet mijn stem? Als je veel communiceert met elkaar, ik ken de stem van mijn vrouw uit de 100.000 mensen. Sterker nog, omdat we veel communiceren, zijn we synchroon met elkaar.
0: Ja.
1: Dus wat ik voel, voelt zij. Ik hoef er niet om toestemming te vragen.
0: Ja.
1: Vaak, omdat ik al weet wat ze wel of niet goed vindt. De bedoeling van ons wedergeboorte is dat we opnieuw geboren worden in een koninkrijk. En een koninkrijk die niet zichtbaar is.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd, en misschien moet ik een andere dag tijd voor maken.
0: Ja, ja.
1: Ik wil graag uitleggen hoe ik het heb ervaren toen het koninkrijk aantreden deed in ons leven. Waarbij we eigenlijk van normale christenen die naar de kerk gingen op zondag, 2 uurtjes zitten, halleluja, geweldig dat het er nog is en dat het nog kan. Maar het is meer dan dat. Van ons wordt verwacht om getuige te zijn. En dat ga je niet in 2 uurtjes leren.
0: Okay.
1: Je moet tijd instoppen. Je moet energie instoppen. En geloof me, als je eenmaal begonnen bent, dan kan je niet stoppen.
0: Okay, okay.
1: Dan ga je dingen zien gebeuren in je leven. En dan ga je beginnen.
0: Dat hebben we nodig. We hebben dat nodig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dan ga je zien dat alle vragen, alle dingen waar je mee struggelde, de Heer is er.
0: Ja.
1: Ik zeg dat uit het diepst van mijn hart. En mijn vrouw kan het beamen. We hebben getuigenissen van hier tot kinderen. Ik zei nog tegen je, als we op een vliegtuig zouden zitten, heen en terug, kan ik de hele reis heen en terug vullen. En je wil nog steeds aan mijn lippen blijven hangen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En niet omdat het om mij gaat,
0: nee.
1: Omdat we instrumenten moeten zijn.
0: Amen.
1: Een instrument wordt gebruikt om geluid te brengen, over te brengen.
0: Ja.
1: En vaak word ik krijg je de eer ervoor van ja, geweldig. Ik zeg, luister, als er een muziekstuk een prijs wint, wie krijgt de prijs? Niet de saxofoon of de piano.
0: Nee.
1: Maar degene die het bespeelt.
0: Ja.
1: En Het mooie van het hele verhaal, ik hou ervan om in gelijkenissen te praten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb het op enig moment altijd gehad. Mooi, dat ik altijd het in gelijkenissen praat. Omdat ik de mooiste manier van het woord brengen, zoals Jezus dat deed.
0: Mm-hmm.
1: Het is mooi om met bijbelteksten naar mensen te gaan. Mm-hmm. Maar het is mooier, zoals Jezus dat deed, om gewoon simpel in hun taal de mensen vertellen, zodat ze begrijpen.
0: Yeah.
1: En een saxofoon kan alleen maar zuiver geluid spelen als hij één is met een muzikant.
0: Mm-hmm.
1: En als je zelf wil spelen, moet je eens zijn met de muzikant.
0: Ja.
1: En wij zijn ondergeschikt. We zijn hier voor een tijdje, voor tijdelijk. Maar wat is ons doel? Begrijp wat je doel is. Waarvoor ben je geroepen? Waarom ben je uitgekozen?
0: Ja.
1: En dan moet je bij stilstaan en je niet afvragen, maar waarom heb ik niks? En waarom heb ik heb dit nodig, ik heb dat nodig? Mm. We zijn gauw geneigd om God als een pinautomaat te zien. We doen ons ding en we hebben nood. Heer, help me. Ik heb geld nodig. Maar als je goed kijkt, zie je dat het probleem is dat wij geen discipline hebben in ons leven. Want we kopen, we doen, we leven. En uiteindelijk lopen we vast. En we zeggen, Heer, help me, want ik wil dat.
0: Ja, cirkel.
1: Ik heb ooit aan iemand gevraagd, je hebt veel gekregen, maar wat heb je teruggedaan?
0: Mm-hmm.
1: Wat heb je teruggedaan van de Heer? De Heer verwacht van ons dat we ook onze gedeelte doen van de afspraak.
0: Ja.
1: En het gaat niet om de werken die je doet, waardoor je behouden bent.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij verwacht wel dat je ook werken doet.
0: Ja, ja, ja. Als dank, gewoon als dank. Gewoon als
1: dank. Als,
0: ja.
1: Als opdracht.
0: Ja.
1: Het is een opdracht. Mm-hmm. Het is dank vanuit je hart belangrijk, maar besef wel dat mensen het nodig hebben. De wereld is in crisis.
0: Ja.
1: Waar ter wereld ook zie je crisis.
0: Amen.
1: En als jij eigenlijk gewoon machteloos toekijkt.
0: Ja.
1: Ik heb het gehad toen ik naar het ziekenhuis ging.
0: Mm-hmm.
1: Dat is weer een ander getuigenis. Ik ben intensief naar het ziekenhuis geweest voor mijn vrouw.
0: Vertel.
1: Het gaat heel lang verhalen. ik denk dat we terug moeten komen.
0: Oh, oké.
1: Ik ga het heel gauw vertellen. Ja. Het is, ik heb stormen meegemaakt, op en neer.
0: Mm-hmm.
1: En dat er soms geld op je bankrekening stond. Vooral als zelfstandig ondernemer.
0: Mm-hmm.
1: Ik hou van een inleiding. Hè. Mijn kinderen zeggen altijd, als ik iets vraag, ga je altijd een inleiding geven.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, ik kan niet helpen. Ik wil het beter laten begrijpen.
0: Ja.
1: Ik geef nooit gelijk een antwoord. Ik ga altijd een inleiding geven.
0: Mm-hmm.
1: En stormen heb ik gekend, maar ik heb nog nooit een woestijn meegemaakt.
0: Mm.
1: En vaak begrijpen we niet, als we in een storm zijn, als we iemand verliezen, als er tragische dingen in ons leven gebeuren, we geven soms God de schuld. Dat lijkt alsof hij er niet is. We bidden en er gebeurt niks. Maar ik heb geleerd in de woestijn dat God in alles zit.
0: Yeah.
1: In alles. In je zegeningen, maar ook in je stormen.
0: Yeah.
1: In je woestijn.
0: Yeah.
1: En hij laat het toe. Ik heb één ding mogen leren. Dat als hij jou heeft gekocht.
0: Yeah.
1: Ik zal niet zeggen als, want hij heeft jou gekocht met zijn bloed. En betaald.
0: Mm-hmm.
1: Kan niemand zonder zijn toestemming aan jouw leven komen?
0: Hmm.
1: Kijk maar naar het verhaal van Job.
0: Ja.
1: Vaak als we worden aangevallen, zijn we gauw geneigd om demonen te bestraffen en dingen te doen. En dat mag je altijd doen, zeg ik. Maar besef wel dat je gekocht bent en betaald bent.
0: Ja.
1: En dat niemand zonder Gods toestemming aan jou kan komen. Dus als er iets gebeurt in je leven, weet dat hij ook daarin zit. Ik heb geleerd in de woestijn.
0: Ja.
1: Dat God je alleen voor zichzelf wil hebben.
0: Mm.
1: Daarom is het stil. Daarom heeft niemand meer oor voor jou.
0: Mooi, mooi.
1: Je bent alleen.
0: Ja.
1: Wij zijn gauw geneigd om mensen te bellen. Help me, die fassie. Kan je voor me bidden?
0: Ja,
1: het is altijd goed om het te doen. Moet je blijven doen. Maar besef wel dat God wil dat je naar hem kijkt.
0: Ja, glorie. Yes.
1: Die woestijn die we hebben meegemaakt, is dat vorig jaar er baarmoederhalskanker bij mijn vrouw werd geconstateerd.
0: Mm.
1: Uit het niets.
0: Ja.
1: En de dokter zei tegen me, het is ernstig.
0: Ja.
1: Uit het niets. We hadden al veel meegemaakt.
0: Mm.
1: Ik had zelf een burn-out van 3 jaar.
0: Mm.
1: Ik wist ook niet waarom ik het kreeg.
0: Ja.
1: Maar de Heer heeft me laten zien dat hij in die tijden aan me heeft gewerkt, aan ons heeft gewerkt.
0: Ja.
1: Soms denk ik, ben er al ready. Weet je, in die tijd was ik al heel enthousiast over het koninkrijk.
0: Ja, ja, ja,
1: en ik dacht, ik ben er. En één keer kreeg ik een burn-out. Ik dacht, oké, hoe moet ik dan?
0: Ja, ja, ja,
1: en uiteindelijk kom je erachter dat je nog helemaal niet ready bent. Je hebt nog heel veel dingen om aan te werken. En vaak zie je dat het invloeden zijn van buiten, wat mensen hebben gezegd en mensen hebben gedaan in je leven. Je hebt het niet verwerkt. Je hebt ze vergeven, maar blijf je achtervolgen. Je praat erover. Totdat je in één keer een burn-out krijgt en je weet niet wat het is. En het is echt een vreselijk ding wat je... Ik had het nooit begrepen, maar het is vreselijk om het te hebben.
0: Yeah,
1: yeah. Mensen die het hebben, vooral in Nederland.
0: Mm.
1: Burnout. It's not good. Alarm. De Heer heeft me laten zien, van luister, doe rustig aan. En die burnout heb ik ontdekt. Dat als je in het leven zit, ga je altijd hebben dat mensen iets over je zeggen, van je vinden of wat dan ook. Je komt altijd in situaties terecht. Ja, ook mensen die je lief hebt.
0: Ja.
1: Die zeggen soms dingen waarvan je niet hebt verwacht en je weet niet om mee te gaan. Soms wil je reageren omdat je vindt, er is je onrecht aangedaan. Ja. Ik moet het recht zetten, ik heb gelijk enzovoorts. Je weet hoe het is. Ja, ook in je relatie is het zo dat je met elkaar echt in de clinch ligt. Omdat je vindt, ik heb dat niet gezegd. En wat ik heb geleerd hierin, dat is het mooiste, dat is een van de mooiste momenten, dat leer ik gezegd, kijk niet naar anderen, kijk naar jezelf. Mm. Je hebt geen invloed op wat mensen over jou zeggen, van je zeggen.
0: Mm.
1: Je hebt geen invloed, maar je hebt wel invloed op hoe je reageert.
0: Ja.
1: Dan kijk maar naar Jezus, toen hij mensen had genezen, had gevoed, ze hebben hem gekruisigd, genageld.
0: Ja.
1: Hij was de zoon van de Allerhoogste God. Hij kon in één zin iets hebben gezegd en iedereen was weg.
0: Ja.
1: Maar hij zei, vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen.
0: Glorie.
1: Dat is een bepaald traject.
0: Ja.
1: En nu naar de woestijn. Alles onder zijn voeten werd weer weggehaald. En de mensen zeggen in Nederland, in Suriname, ja, je wil niet ziek worden in Suriname.
0: Ja.
1: Ik was eerst van, oké. En mevrouw werd ziek en niet zomaar. Dus niet even naar de dokter gaan, even een gipsje. Het was echt van, ik moest nu kennis maken met academische kennis.
0: Ja, in Suriname,
1: En ik moet u zeggen, ik vond een hele mooie tekst van die broeder Ben. Waar het verhaal over Petrus, met die hand.
0: Ja.
1: Vanaf day one, toen ik het bericht hoorde.
0: Mm-hmm.
1: En als je iemand van iemand heel erg houdt en niet zonder kan. En je hoort dat.
0: Ja.
1: Dan gaat de wereld, je wereld staat stil.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt een beetje heel even angst, want iedereen die ik ken is overleden aan kanker.
0: Mm.
1: Uiteindelijk is het aan je deur.
0: Mm-hmm.
1: En dan, wat nu? Het enige wat ik heb gedaan, Heer, help mij.
0: Ja.
1: Eerst van laat die beker voorbij gaan, maar als het uw wil is dat ze terug wordt geroepen, dan zal het geschieden. Want ook daar zit u in. Het komt altijd goed. Als regisseur heb ik altijd scripts geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel mooi als je weet hoe het einde is.
0: Mm.
1: En ons einde is altijd goed.
0: Mm.
1: Wat er ook gebeurt.
0: Dat is waar, ja.
1: We hebben een grote regisseur die van ons houdt.
0: Ja.
1: En hij geeft ons altijd een hoofdrol in.
0: Ja.
1: Dus ook al ben je aan het begin van het script helemaal lam.
0: Mm-hmm.
1: Aan het eind van het script ben je de hero. Dat is het mooie.
0: Ja.
1: De Heer is deuren voor ons geopend.
0: Ik ben meer zo'n Jacob van ik wil niet loslaten. Maar
1: ik ben iemand die meer wil.
0: Ja, toch?
1: Ik wil jou niet loslaten, ik wil meer.
0: Meer ja,
1: en de Heer zegt, wie kennis heeft, de Heer geeft niet zomaar kennis. Je moet op zoek gaan.
0: Ja, amen.
1: Dan geeft hij openbaringen. Hij geeft niet zomaar. Het is kostbaar. En als je hebt, gaat hij meer geven.
0: Mm-hmm.
1: Als je weinig hebt, ga je het verliezen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het trek van die woestijn gingen deuren open.
0: Mm.
1: Ik zeg vandaag de dag getuigen. Ik heb de mensen in het ziekenhuis ook gezegd. Ik weet niet waar ze het over hebben. Want we konden ook naar Nederland gaan. We hebben gekozen om hier de behandeling te doen.
0: Yeah.
1: En dan gingen deuren open.
0: Yeah.
1: Specialisten die je de aandacht geven.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een appnummer.
0: Mm-hmm.
1: En niet omdat we vriendjes hadden. We kenden niemand in het ziekenhuis. We hebben wel gebeden.
0: Yeah.
1: Een zuster die heeft ons in contact gebracht. En voor de rest...
0: Zuster van de kerk.
1: Zuster van de kerk.
0: Okay,
1: ik moet haar naam noemen, Hillary Kulde.
0: Yes, okay.
1: Fysiotherapeut.
0: Prijs de Heer voor haar.
1: Waar we eerst gewoon naar de dokter gingen, werd een heel verhaal van nee, je moet over 2 weken, over 3 weken, iedereen kent het. En zij heeft gewoon gezegd van luister, toevallig was ze een gynaecoloog. Dokter, gynaecoloog Sitaram.
0: Ja.
1: Alle big ups aan alle verzorgend personeel.
0: Amen.
1: Jullie hebben een belangrijke taak.
0: Ja.
1: Jullie helpen. Ik vol bewondering. Ik ging elke dag naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Vol bewondering. Mm-hmm. Alle specialisten die hier zijn gebleven en die weg zijn gegaan, dank jullie wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat jullie hier blijven om de mensen te helpen.
0: Amen.
1: En er is veel nood in Suriname.
0: Ja.
1: En de doktoren zijn belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij zijn ook heel erg belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Sterker nog, we zijn belangrijker. Want een dokter geneest je lichaam.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij zijn geroepen om de mensen te bereiken, te brengen naar Jezus. En je kan het pas alleen doen als je het licht schijnt. Het verhaal van de woestijn is simpel. Mevrouw is genezen verklaard.
0: Ja.
1: Na 2 maanden intensieve behandeling. Chemo en bestraling, beide tegelijk. Met een super behandeling van elke... Het was zelfs zo dat de mensen in hun vrije tijd, terwijl ze vrije dag hadden, een radioloog en een gynaecoloog, dokter Mancham, die hebben in hun vrije tijd hebben ze zich vrijgemaakt om mijn vrouw te behandelen.
0: Maar Maar u zegt, je kende niemand?
1: We kenden ze helemaal niet.
0: Oh, wow.
1: Echt niet. Alles voor mij, een hele wereld ging voor me open. Ik heb het voor het eerst, elke dag waren we daar. Bestralingen enzovoort.
0: Maar wat was de reden dan dat ze zich zo inzetten? Was er een reden? Was er een...
1: Ik denk omdat we koningskinderen zijn. Ze wisten wie we waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar overal. En ik zou zeggen, niet alleen de specialisten. Zelfs de receptionisten. Iedereen groette. Iedereen was super vriendelijk.
0: Oh my god.
1: Ik kwam terug. Ik zei, ik ga getuigen van jullie. Want mensen hebben een heel ander beeld. Je wil niet ziek worden in Suriname.
0: Nee, ja, ja,
1: en het kan misschien op andere afdelingen zo zijn. Mm-hmm. Maar als je kind van het koninkrijk bent. Mm-hmm. Dat durf ik te zeggen.
0: Oké. Okay.
1: En die hand die we hebben gehad.
0: Oh, dat
1: raakt. Hij heeft ons vanaf begin die hand laten zien.
0: Oh, wow.
1: Van die tekst, daarom vond ik het mooi dat
0: die broeder
1: dat doorgaf. Broeder Ben, dankjewel.
0: Dank u wel, broeder
1: bevestiging.
0: Ben. Ja, ja.
1: Dat is onze hoop geweest. Mm-hmm. Die hand die uitgestrekt is naar Petrus.
0: Ja.
1: Hij zegt, kijk niet wat om je heen wat je ziet.
0: Ja, ja, ja.
1: Luister niet wat je hoort. Want mensen gaan dingen zeggen in het leven. Maar kijk naar die hand.
0: Ja.
1: Ik ben er. Ik ben met je. Vanaf het begin heeft hij dat gegeven.
0: En God heeft mensen harten gewoon aangeraakt. Zonder dat ze uw vrouw kenden. Om
1: precies,
0: zich in te zetten.
1: In te zetten.
0: Dagen, zelfs dagen wanneer ze vrij waren.
1: Precies. Ambulance geregeld. Want
0: geregeld.
1: Operatiekamer van AZ was vol. Maar ze moest echt een aansluitende behandeling inwendig krijgen.
0: Ja.
1: Was eigenlijk zou het pas na een paar maanden komen, maar het zou effectiever zijn als het korter. En ze hebben echt geregeld, oké, dan ga je naar diakones, we regelen een ambulance voor je, we brengen naar daar.
0: Applaus.
1: Die ambulance wacht op je
0: applaus.
1: En hij brengt je terug naar die doktoren waren vrij, we komen daar en op vrijdag mag naar werken. Dat is alleen maar de hand van de Heer.
0: Ja. Er is een verhaal in de Bijbel waarvan God zegt tegen Elisa, volgens mij, van ik heb een weduwe haar hart bereid. Om voor je te zorgen. Dus nee, Elia, sorry. Dus er was een droogte toch? En eerst waren de raven hem aan het verzorgen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk was er een weduwe die hij moest verzorgen. maar in ieder geval, het ging erom. God had haar hart bereid.
1: Precies.
0: Mooi, ja.
1: De Heer loopt altijd voor je uit. Zoals hij in het volk, bij het volk van Israël vooruit liep. Zo gaat hij in ons leven. Maar je moet beseffen. Kijk, we zijn gauw geneigd om in een rush van het leven te gaan. En zo is deze wereld gemaakt. Ik wil echt een keer uitgebreid praten 100%. Over de werelden waarin we leven. We leven in twee werelden.
0: Ja.
1: En het koninkrijk van God is het systeem van God.
0: Amen.
1: Heel veel mensen snappen het niet.
0: Yes.
1: Ik wil een tekst even aanhalen die me heel hard op het hart is gedrukt de afgelopen tijd.
0: Mm-hmm.
1: En die tekst is Matthäus 6 vers 33.
0: Okay.
1: Iedereen kent die tekst.
0: Ja toch.
1: Ik denk dat jij het ook kent.
0: Jawel, jawel.
1: Zoek eerst. We hebben dingen nodig in ons leven.
0: Amen. Amen.
1: En de Heer geeft ons een sleutel.
0: Mm-hmm.
1: En een belofte.
0: Yeah.
1: Waar hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En mijn gerechtigheid.
0: Yeah.
1: En zullen alle dingen u bovendien geschonken worden.
0: Yeah.
1: In het Engels wordt het eigenlijk gezegd, they will add it unto you, all these things.
0: Mm-hmm.
1: En added betekent, wordt toegevoegd aan je.
0: Yeah.
1: En toegevoegen aan jou is niet van jou.
0: Nee.
1: Je mag het gebruiken.
0: Oh.
1: Als je als een koningskind gaat leven, is niks van jou.
0: Yeah.
1: Daar begint het mee.
0: Okay.
1: Want mensen zullen zich afvragen, maar hoe maak je die stap naar het koninkrijk?
0: Yeah.
1: Door gewoon te doen.
0: Mm-hmm.
1: De Heer zegt, geloof. En doe. Mm-hmm. En loop.
0: Mm-hmm.
1: Niet nadenken.
0: Mm-hmm.
1: Zo hebben we ons heel veel dingen in ons leven toegepast door gewoon te lopen. Niet na te denken.
0: Ja.
1: Luister niet wat mensen zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Ze denken, ze menen het goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk wat de Heer zegt.
0: Mm-hmm.
1: En die tekst is heel belangrijk.
0: Yeah.
1: En soms vraag ik aan mensen, wat lees je daar? Ja, een koninkrijk van God.
0: Mm-hmm.
1: Oké, wat is het koninkrijk? Want er staat, zoek eerst dat en dan ga je alle dingen krijgen. En belangrijk.
0: Yeah.
1: Dus als jij zegt, oké. Ik wil alle dingen hebben, moet je eerst begrijpen wat het koninkrijk van God is.
0: Ja,
1: nou, en daar gaat het vaak fout, is dat men denkt van, ja, oké, het is God.
0: Mm-hmm.
1: Oké, de waarom staat er dit, zoek eerst God, dan krijg je alle dingen.
0: Ja.
1: Is dat koninkrijk, oké. Waar het om gaat is een systeem.
0: Mm-hmm. Amen.
1: En we leven in een ander systeem,
0: mm-hmm.
1: waar we in geboren zijn.
0: Amen.
1: Maar dat is een heel andere, niet een bijbelstudie, maar een andere inspiratie om te begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil de mensen huiswerk geven.
0: Mm-hmm.
1: Als je aan de radio, voor de radio zit en je luistert.
0: Ja.
1: Luister heel erg goed.
0: Ja.
1: Luister heel erg goed. We hebben de stappen gedaan wat van ons verwacht is door Jezus te volgen, door naar hem te luisteren. Naar elke preek, naar elke vergelijking. Ga stilstaan. Neem je tijd. Matthäus, Marcus, Lucas. Ga stilstaan en ontleed even wat hij zegt. Probeer niet te lezen, want ik heb het gelezen. Ik ken het al. Je kent het niet. Ga het ontleden. Als ik een briefing kreeg, moest ik begrijpen voordat ik het kon doorvertellen. En ik kon het goed doorvertellen als ik de persoon kende.
0: Ja.
1: Ga eerst een connectie met de Vader aan.
0: Mm.
1: Hij wil je helpen.
0: Mm.
1: Hij heeft de Heilige Geest achtergelaten. Mm-hmm. De Heilige Geest is de zuivere bron die je gaat helpen. Amen. Om te ontdekken wat de geheimen van het koninkrijk. Hij zegt zelf, jullie horen de geheimen te kennen. Ja. Ik heb ze aan jullie gegeven.
0: Ja.
1: En wat doen wij? We lezen overheen en we hebben nog steeds problemen in het leven.
0: Ja.
1: Als je mensen tegenkomt, ja, mijn probleem, mijn kon uit, alibitanga, sananego. We zijn van een ander systeem.
0: Amen.
1: Ga onderzoeken. Omdat het gaat zorgen dat je getuige kan zijn. Het gaat niet om jou, dat je krijgt en dat je hebt. De Heer wil je gebruiken, maar hij gaat je eerst vormen. Hij gaat eerst je strippen van je verleden, van wat je denkt en hoe je was. En hij gaat je opnieuw bouwen en laat het toe. En ga op zoek naar het koninkrijk.
0: Yeah.
1: En dan ga je merken dat die tekst geweldig is. Want hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Zoek eerst het systeem zoals God opereert.
0: Ja. Ik had toevallig vorige week, dus mocht ik wat delen, zeg maar, ook op Radio Taki for Grow, het programma. En ik had het dus erover van, we zijn niet gewoon zomaar mensen of simpel mensen.
1: Zeker niet.
0: We hebben toegang tot de geheimenissen van God. We hebben toegang tot het hart van God, tot de rechtszaal, tot we mogen in zijn troonzaal komen, maar ook tot de kennis van God.
1: Amen.
0: Het is een voorrecht wat we hebben. En u zegt nu, we hebben toegang tot zijn systeem, tot zijn koninkrijk, waar zoveel rijkdommen, zegt Efeze, in zitten. Overweldigend geweldige rijkdommen waar we toegang toe hebben. Een kracht waar wij uit kunnen tappen. En op het moment dat we dat beseffen, gaan we een heel ander leven tegemoet. De hele wereld gaat voor ons open.
1: En je gaat merken, als je het koninkrijk door hebt, leef je niet bij de dag.
0: Ja.
1: Je leeft vooruit in de tijd. Je kijkt naar je einde, naar de toekomst.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je bij de dag leeft, Jezus zegt heel mooi, waarom maak je zorgen over de dag van morgen? Dat doen de heidenen. Dat is het andere systeem. Dus ga ontdekken. Je gaat zien, de Heer gaat je openbaringen geven.
0: Ja.
1: Er gaan teksten zichtbaar worden die eigenlijk verborgen voor jou waren. Want ze zijn er altijd. Maar als je niet gaat zoeken, ga je niet vinden. En ik wil iedereen bemoedigen. Ja. Als je op een kruispunt bent in je leven en je ziet het niet meer zitten. Ja. Je denkt aan je toekomst. Ik heb geen baan. Ik heb dit niet. Ik heb dat niet. Weet wie je bent. Als je opstaat, weet wie je bent. Je bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. En je hebt toegang. Ja. Maar als jij gaat zitten en klagen en om je heen kijken, dan kom je er niet. Amen. Wij moeten het verschil in deze wereld maken. Amen. In dit land moet het verschil maken. Amen. Er zijn genoeg gelovige mensen. Maar staan jullie op. Blijf niet in de kerkbank zitten. Ga uit je routine weg. Laat de Heer niet ingrijpen in je leven. Dat wil je misschien niet. Maar soms is het nodig. Het heeft ons wel geholpen om te groeien. Je weet zelf, als je over Groot gesproken. Mooi programma. Geweldig dat het er is. En als je wil groeien, moet je gesnoeid worden.
0: Yeah.
1: En ik heb toevallig van de week heb ik een voorbeeld aan mijn zoon gegeven. De nieuwe generatie wil heel snel dingen zien. Ze hebben geen tijd om te wachten.
0: True.
1: En ik heb hem toegezegd van luister, je hebt twee soorten zaden. Je hebt een maïszaadje en een mopeezaadje. Een maïszaadje, als je hem in de grond zet, heb je heel snel een plantje. Hij geeft vruchten. En daarna sterft hij af en je verbrandt hem.
0: Mooi voorbeeld.
1: Een mopeeboom, die doet heel lang voordat hij groeit. Hij wordt heel sterk en hij blijft heel lang vrucht geven. Welke wil je zijn? De vraag aan jullie. Probeer niet te verwachten dat je iets morgen krijgt. Als je de Heer vraagt, probeer geen verbeelding van te hebben. Maak niet een imagination van dit gaat het worden, want je gaat teleurgesteld zijn. Omdat onze verwachtingen niet de verwachtingen van de Heer zijn.
0: Enjoy de wachtperiode, zeg maar, toch? Dus van de, want in die wachtperiode heb je bijzondere dingen die gebeuren door het, wat u zei, ik wil die persoon leren kennen.
1: Ja.
0: En door steeds die nieuwe openbaring, het wandelen met die persoon, kom je zoveel te weten wat je ook weer nieuwe kracht geeft opnieuw.
1: Amen.
0: En opnieuw. Ja.
1: Amen. Geweld. Je wordt gewoon geplant aan waterstroom en geeft veel vrucht. Ja. Dat is ook de bedoeling van het leven. En weet je wat het is? Wij zijn zo opgegroeid in een systeem waar je echt gewoon geprogrammeerd bent. En vaak zeggen we dat we vrij zijn.
0: Yeah.
1: We zijn vrijgekocht.
0: Yeah.
1: Halleluja.
0: Yeah.
1: We schreeuwen het van de daken in de kerk. Yeah. Maar zijn we echt vrij?
0: Oh man, dat is het.
1: Ik heb ooit voor A20 een campagne gemaakt met een papegaai die in een kooi zit. Die zegt, me free, me free.
0: Yeah.
1: Hij zit in een kooi. Hij heeft leren zeggen dat hij me free is.
0: Yeah.
1: En waarom ik het zeg? Je bent pas vrij.
0: Ja. Yeah.
1: Als je niet afhankelijk bent van het systeem.
0: Okay.
1: Dit systeem houdt ons gevangen.
0: Yeah.
1: Je hebt geld nodig, dus je gaat werken. Je hebt meer geld nodig, want je hebt dingen gekocht enzovoort. En je zit vast in het systeem. Zolang jij nog slaaf van het systeem bent, want je werkt voor een baas.
0: Yes.
1: Ga niet naar je werk, laat maar kijken wat er gaat gebeuren. Je wil elke maand comfortabel een salaris op je bankrekening hebben. Alles is betaald, dan voel je lekker. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Dus word wakker. Je bent niet geroepen om gevangen te zitten.
0: Daar, zo.
1: Ik zeg iets belangrijks.
0: Ik zeg iets daar.
1: Ja, want ik ga je zeggen, ik ben al 35 jaar zelfstandig ondernemer.
0: Ja, ja.
1: En ik heb geen vaste inkomen. Ja. Het is een uitdaging, heel spannend.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dan ga je zien hoeveel je op de Heer gaat vertrouwen.
0: Ja.
1: Als je vastigheid hebt, is het een makkie.
0: Werkt u nog steeds trouwens?
1: Nog steeds ben ik zelfstandig.
0: Ja.
1: En ik heb nog veel te vertellen, want ik heb heel veel mooie dingen die ik wil doen in Suriname.
0: Ja, ja, ja.
1: We zijn hartstikke bezig achter de schermen om het land echt te veranderen.
0: Okay, okay.
1: Wat is ons bijdrage? Maar ik wil echt aangeven.
0: Ja, ja, ja.
1: Blijf niet zitten in je comfortabele zone. Je hebt je salarisje enzovoort.
0: Nee.
1: Neem die uitdaging aan.
0: Ja, ja.
1: Kom uit die gevangenis. Mm. Kom uit het systeem.
0: Ik geloof echt dat Suriname dat nodig heeft. Gewoon uit het systeem te komen. Uit de paycheck. Uit de van loon verwachten. En daarvan je daarop bouwen, zeg maar. De Bijbel spreekt over verschillende bronnen moet je hebben. Ja. 7, zelfs 8 bronnen moet je hebben van inkomsten. Ja. En ik geloof dat dat zeker nodig is om over te praten. Ja. Dus als u er ook voor open staat, wil ik u wel zeker nog een keer uitnodigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil even, sorry hoor, ik wil dat je moet...
0: Nee, ik ga door. Ik wil een paar appjes voorlezen.
1: Oh, ja, ja.
0: Ik krijg een paar binnen, maar zeg maar nog wat u wilt zeggen.
1: Ja, ik wil heel even, omdat ik het belangrijk vind.
0: Mm-hmm.
1: Je vrijheid heeft niet alleen te maken met wat je doet.
0: Ja.
1: Je vrijheid, ze zeggen altijd, ik ben vrij.
0: Ja.
1: Maar niet wanneer je bevrijd bent, ben je vrij.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Je vrijheid ben je echt als je in je denken bevrijd bent.
0: Ja.
1: Alles 100%. Wat je ziet, heeft zijn oorsprong in het geestelijke.
0: Amen.
1: En als je in je geestelijke niet volwassen bent, dan ga je zien dat je nog steeds keuzes gaat maken op basis van emoties.
0: Ja, ja, ja.
1: Of beïnvloeding. Dus je moet geestelijk eerst bevrijd worden.
0: Mooi dat u dat zegt.
1: Je ziet vaak ook het volk van Israël werd uit Egypte bevrijd.
0: Ja, ja.
1: Maar ze waren niet vrij.
0: Nee.
1: Want in de woestijn waren ze en ze wilden terug.
0: True. Ja.
1: He, ze wilden die comfort hebben. We waren liever slaaf. En ik heb elke dag eten dat ik door de woestijn moet struggelen. En sterk moet worden. En toen ze daar waren. Het was een uitdaging. Want Mozes die wist ook niet waar hij ging. Hij zei, waar gaan we naartoe? Ja, het beloofde land, waar is het? Ja, het begint te lopen. Kom je van een zee? Uitdaging, geen water, geen eten. Ja, maar we willen terug. En iedereen klagen. En toch zegt hij van, de belofte van God is dat we vrij zullen zijn. En toen ze daar waren... Precies zoals wij zijn, zeggen van ja, maar het land is niet goed. Het zijn reuzen, gaan ons opeten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat is even wat ik de luisteraars mee wil geven.
0: Mooi.
1: Sta even stil bij het leven.
0: Ja, ja,
1: doe je ogen dicht als je 's ochtends opstaat. Spring niet uit je bed. Neem je telefoon niet direct in je hand om te kijken wie geappt heeft, wat de wereld zegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar zoek contact met de Heer. En zeg van wat ben ik, wie ben ik in Hem.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat je geestelijk gaat groeien en vrij gaat worden van het systeem. Je wil niet vastblijven, je wil vrij zijn. Dus dat is mijn boodschap.
0: Ja, mooi, mooi. Ik heel geweldig. Ik krijg
1: gelijk.
0: Laten we even een paar appjes lezen.

0: Sylvie. En zij zegt: goedemorgen, broeder. Ik vind het een heel mooi getuigenis. Broeder, of sorry, blessie, broeder. En blessie, broeder, zuster Sylvie. Dank u wel, zuster Sylvie. Dank u wel. Even kijken, daar hebben we hier nog eentje. En toen was het stil, net voor het uitspreken van mijn mooie naam. Georgine, toch? Omdat Yeshua Messias leeft, ben ik Georgine Eleanor Lemmert. Niet bang voor morgen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Amen. Yes, amen. Broeder, amen. Of broeders, amen.
1: Amen.
0: Geweldig. En ze heeft nog een voice gestuurd. Die zal ik dan zometeen even afspelen. Even kijken. Ik heb, ja, broeder Ben had toch? Oké. Ja, geweldig. Dank jullie wel voor jullie appjes. Zometeen zal ik dan. Ik ben geraakt door dat wat u zei even van Mozes die gewoon ging.
1: Ja.
0: Hij ging zelfs met een verantwoordelijkheid voor heel volk. Wat een geloof.
1: Zeker een miljoen, 500.000 mannen en een vrouw erbij. Dat is ongeveer bijna een miljoen mensen.
0: Je moet begrijpen dat ze alles hadden. Daar als slaaf. Ja. En ze kregen te eten. Ze hadden een werk. Ze hadden een gezinnetje. Ze kinderen werden geboren. En dan zegt iemand: kom, volg mij. God heeft ons geroepen. En ze gaan in een woestijn.
1: Met alles bagage, hè?
0: Met alles, ja. En dan gaan ze naar een plek waar ze niet weten. En Abraham had eigenlijk hetzelfde, als u erover nadenkt. Ja. Toch? Van, Abraham ging naar een land die nog niet geografisch er was. Maar nee. God, ze had het voor hem klaargezet. Dus mensen hadden het nog niet gemaakt, als het ware. En hij ging gewoon van zijn vaders huis weg, ergens naartoe.
1: Ja.
0: Dat is geloof. Dat
1: en
0: is
1: die
0: geloof.
1: Boodschap is echt duidelijk.
0: Ja.
1: Als de Heer je roept, moet je gewoon lopen.
0: Ja.
1: En die discipline heb ik uit het leger geleerd. Als je opdracht krijgt, moet je niet vragen: hoe kom ik terug? Maar wat ga ik? Je moet gewoon gaan.
0: Ja.
1: Je moet gewoon gaan in geloof. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet jezelf trainen. Alles begint met training.
0: Ja.
1: We zijn geprogrammeerd. Ja. In het systeem van deze wereld. Vanaf de lagere school, vanaf kleins af aan. Ben je geprogrammeerd om te denken als deze wereld.
0: Ja.
1: Je wordt klaargestoomd om een slaaf van deze wereld te zijn.
0: Je
1: begint in de schoolbanken, daarna ga je naar je werk.
0: Ja,
1: en je bent voor de rest van je leven vast. In Nederland nog erger, 67 jaar. Ben je gewoon vast in het systeem.
0: Klopt.
1: Hoe geniet je van je leven? Ik denk niet, ik weet toen ik in Nederland zat, dat ik bezig was. Ik denk van, dit kan nooit de bedoeling van God zijn. Terwijl ik een geweldige baan had. Ik verdiende goed. Ik had zo'n gevoel van, dit is het niet.
0: Ja, je zet echt je energie, je kracht, je gaven. Alles zet je in eigenlijk voor de wereld, voor iemand anders.
1: Precies.
0: En niet voor het koninkrijk van God.
1: Ja. Om luxe te hebben misschien. Ja, maar het gaat om luxe. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je dat Jezus simpel was. Hij geeft ons ook een bevel van ga en neem niks mee. Vraag er ook niks voor. Vraag er ook niks voor.
0: Ja.
1: Ik heb een gaaf van de Heer gekregen. En als iemand van het koninkrijk naar me komt, iemand die een kerk wil bouwen of wat dan ook. En dan zeg ik altijd, weet je, niks is gratis in de wereld.
0: Nee.
1: Want als het gratis is, heeft het geen waarde.
0: Maar
1: de rekening is betaald.
0: Mooi, mooi.
1: Wat het ook is. En ik doe het met net zoveel zorg en liefde als ik heel veel geld voor zou krijgen. Dat is altijd mijn policy geweest. Mijn discipline is altijd om, laat je ja zijn.
0: Ja.
1: We zijn soms gelovig, heel lang bekeerd. En soms ben ik teleurgesteld als iemand zegt, ja broeder, ik ga komen. En uiteindelijk belt hij niet af, je hoort niks meer van hem. En het zijn dingen, kleine dingetjes die je eigenlijk in je leven moet onderzoeken. Amen. Van hoe kan ik het verschil maken? En het begint bij jezelf.
0: Klopt.
1: Kijk niet naar anderen, kijk naar jezelf. Zorg ervoor dat jij het licht gaat zijn. En wat ik wil zeggen, als ik nog, ik weet niet hoe lang we nog hebben.
0: Zeker,
1: ik wil even aangeven. Belangrijk
0: elke
1: is, een van de teksten die we leren, is dat Jezus het licht der wereld is. Het licht der wereld. En dan moet je stoppen. Wat is het licht der wereld? Is het een kaars? Is het nou? Heel veel mensen zeggen, ja, hij is gekomen in de duisternis. Boosheid en kwaadheid, slechtheid enzovoort. Waar? Klopt. Maar het licht is niks anders dan kennis. Als we de lichten van de studio uitmaken, is het donker. Dan ben je in onwetendheid. Je weet niet waar je bent, je weet niet wat er gebeurt. Als het licht aangaat, dan weet je van, hey, nu kan ik om me heen zien, ik kan betere keuzes maken. Het licht dat heeft gebracht, is het koninkrijk.
0: Yes.
1: Voor Jezus wist nog niemand over een koninkrijk. En daarom zegt hij, de profeten zijn jaloers op jullie, dat jullie nu de kennis van het koninkrijk hebben. Ze hebben het misschien in profetieën gelezen, in het visioenen gezien. Maar om het daadwerkelijk te ervaren, daar zouden ze heel veel voor willen doen.
0: Yeah.
1: Dus wij hebben het voorrecht om het licht ook te mogen dragen.

0: vragen. Ja. En wat ik wil zeggen, je kan het pas delen als je het hebt ervaren. Ja. Anders ga je praten over iets mm-hmm. wat je niet hebt ervaren. Het is net wanneer je nooit naar Nederland bent gegaan of naar Amerika, kan je nooit over het land praten, maar van gehoord en gezien. Ja, ja. Als je het hebt ervaren, en jij weet het, je hebt daar gewoond, je kan gewoon naar iedereen vertellen hoe het in elkaar zit. Mm-hmm. Vakantie gaan is nog niet daar wonen.
1: True.
0: En zo werkt het met Koninkrijk van God. Sommige mensen zijn op vakantie in het Koninkrijk van God en komen weer terug en ze weten hoe het werkt.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou echt de mensen uitdagen. Het is belangrijk in je leven, omdat dat de basis is. En wat het mooie is, de Heer wil dat we inburgeren. Daarom is hij gekomen.
1: Amazing.
0: Om ons in te burgeren.
1: Amazing.
0: Hij legt ons uit, zodat we ready zijn, dat wanneer hij hier komt regeren,
1: Amazing.
0: Dat we al ingeburgerd zijn. Je kan niet hier komen, of hij kan niet terugkomen, en je zegt, ik ben bekeerd, halleluja, prijs de Heer. En je praat over geld.
1: Mm.
0: Het Koninkrijk had maar nooit over geld.
1: Mm-hmm.
0: Het Koninkrijk had praat over het geloof.
1: Mm-hmm.
0: Als je geloof hebt, kan je alle dingen doen.
1: Mm-hmm.
0: Geld kan je maar sommige dingen doen. Mm-hmm. Je kan veel doen, maar niet alles.
1: Mm-hmm.
0: En het houdt op, is tijdelijk.
1: Yeah.
0: Dus kijk niet naar de dingen van deze aarde.
1: Mm-hmm.
0: En kijk niet naar de dingen die je hebt opgebouwd. Al die jaren heb ik ervoor gewerkt. Mm-hmm. Het is niet van jou.
1: Mm-hmm.
0: Je laat het achter.
1: Yeah.
0: Als je denken wil veranderen, begin naar jezelf te kijken en zeg van, Heer, ik heb alles aan u gegeven. Hier ben ik.
1: Yeah.
0: Verander mij. Laat mij opnieuw geboren worden. En daar ga ik weer naar het gedeelte van Johannes 3,
1: okay, mm-hmm.
0: waar Nicodemus, een schriftgeleerde op de koop toe, erbij, overste van een synagoge, die het niet snapte.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En de nacht ging hij stiekem naar Jezus van, wat bedoelt u? U heeft over een koninkrijk, wat is dat?
1: Ja, ja, ja.
0: En toen Jezus uitlegde, ga het lezen, luisteraars. Ga het lezen en ga begrijpen wat Jezus uitlegt. Hij zegt aan het eind heel iets moois.
1: Ja.
0: Hij zegt aan ieder die uit de geest geboren is, weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat.
1: Yeah.
0: Dus ga geen plannen maken in je leven. Ja, ik moet plannen, ik moet dit, ik moet plannen. Dan ben je niet, heb je het koninkrijk niet begrepen.
1: Yeah,
0: je laat je voeren, zo zitten wij in het leven. Vraag me niet wat we ons bank kregen. Ik weet het niet, dat moeten we ook dit. Maar de Heer zorgt elke dag voor ons. Een mooie getuigenis. Ik mag een klein beetje reclame maken van mij als het goed is.
1: Tuurlijk, tuurlijk, ja.
0: Nadat mijn vrouw uit... Ja. Jij mag het even gaan pakken. Hè? Mag ze even...
1: 100%, ja.
0: Ik heb die getuigenis bij me.
1: Is in de auto?
0: Nee, is in de ijskast. Ja, ik heb het net weer gebracht.
1: Okay.
0: Ik wil het zeggen. Nadat mijn vrouw door trek ging van chemo. Moet je nagaan, als je 3 maanden als zelfstandige intensief ziekenhuis gaat. Heb je eigenlijk ben je door alles heen.
1: Ja.
0: En wat ik de luisteraars wil zeggen. Raak nooit in paniek. Jezus is altijd rustig. Heb je emoties onder controle. Laat je niet gek maken door wat je ziet en hoort. En wat je niet hebt.
1: Yeah.
0: Maar kijk wat je wel hebt. En dat is de allerhoogste God die voor je zorgt.
1: Yeah,
0: En uiteindelijk weet ik nog dat ik een kaas moest gaan kopen. Ik ga nooit boodschappen halen. Maar ik moest nu. Omdat, mijn vrouw kon niks meer. En uiteindelijk kwam ik 5 SRD tekort. Dat was nog nooit gebeurd. Ik had altijd heel veel geld in Nederland. Of tenminste genoeg. Maar ze gaan niet heel veel. Genoeg. De Heer zorgde goed voor ons. En kwam ik 5 SRD tekort. Ik dacht, wauw. Ik zei, Heer, help. Niks anders. Heer, help. Ik kwam naar huis. En wat er gebeurde, om het verhaal kort te maken. De Heer gaf ons iets in ons schoot. En dat was 3 maanden geleden. En wij hebben een passie gekregen om sappen te maken. Van Surinaams fruit. Het merk heet Tangara.
1: Tangara.
0: En toen we dat kregen, we hadden geen kennis ervan. Zijn we ons gaan verdiepen, hoe ga je sappen maken? En eigenlijk zijn we geïnspireerd door een goede man. We zijn nog steeds dankbaar dat de Heer hem in ons leven heeft gebracht. Hij wilde eigenlijk het samen met ons doen. Uiteindelijk zegt hij van, het is voor mij te veel.
1: Ja.
0: We hebben gezegd, we gaan mee door. Wij zijn marketingmensen. Ik heb altijd aan grote merken gewerkt. Of het nou Verkade is en wat dan ook. Sultana etiketten gemaakt. Dus, soms heb ik ook Fernandes.
1: Verkade is groot.
0: Al die bakkerijen, Fernandes dingetjes heb ik ook gemaakt. En
1: echt waar?
0: Al die klikkera dingetjes.
1: Dus dat in die pas.
0: Dus uiteindelijk heb ik het voorrecht om mijn eigen merk te ontwikkelen. Uit niets ontstaan. Echt 3 maanden geleden stopte hij ermee. We hebben gezegd, we gaan door mee. We hebben het ontwikkeld. Je mag het vasthouden. Ik heb het gebracht als bewijs. Dit is als getuigenis dat de Heer uit niets... Wanneer je denkt, ik heb niets... Dan beleid je iets dat niet klopt. Je hebt altijd iets.
1: Amen.
0: En soms weet je niet wat de dag van morgen brengt.
1: Ja.
0: Tangara wordt nu op Kwaku verkocht.
1: In Nederland?
0: Gepromoot.
1: Wow.
0: We hebben heel veel goede reacties gehad. Wow. We staan in de stand van Patrick. Patrick, als je dit hoort, big up. Patrick's Kitchen, keuken. Okay. Ik kende Patrick eigenlijk niet.
1: Oh.
0: En hoe God werkt, de Heer werkt, waren A20 geholpen, omdat de Heer ons heeft gezegd om het te doen.
1: Applaus.
0: A20 heeft 1 zetel gehaald die net genoeg was om de meerderheid te zijn.
1: Ja,
0: en ik kwam Patrick bij de telling. We werden toen uitgenodigd door, broer Rijmen. Broer Rijmen heeft ons uitgenodigd om de telling mee te maken. We hadden eigenlijk geen zin, maar we gingen zitten. En er kwam iemand daar. Hij zegt, ken je me niet? Ik zeg, ken je niet? Ja, in Nederland, Patrick enzovoort. Mm-hmm. Goed. Lang verhaal kort.
1: Yeah.
0: Patrick heeft ondernemers in Suriname, inclusief mevrouw van de IJsjes. Ze hebben mensen gevraagd. Hij kwam naar hier. Ik zag toevallig op YouTube, zie ik hem voorbij komen. En ik zie mensen in Suriname die naar Nederland, naar Kwaku gaan.
1: Yeah.
0: Hij geeft ze de kans om voor bijna gratis daar te staan. En ze mogen hun producten tonen in de stand van business, Suriname Business, waar we de ambassadeur hebben gezien, en minister van LVV en een paar prominente de samenleving. Jurgen Rijman stond daar. En we mochten daar staan met ons stand, we waren niet voorbereid. Toen hij zei van, toen ik hem belde, ik zei, Patrick, je bent hier geweest in Okolukumi. Hij zei, ja. Ik zei, luister, maar ik zie op tv. Hij zei, ja, ik ben bezig met mensen. Ik zei, luister, ik heb een product. Hij zei, ja, maar en, het is, we zijn al een tijdje bezig, maar als hij even stil, ik voel dat ik dat je moet komen. De Heer zegt maar, je moet komen. Ik zei, amen. En we waren aan het trek bezig, naar Nederland toe. Alleen het ging een beetje stroef, omdat we niet bekend waren. Hij zegt, je mag komen. Kom gewoon, ik doe het. Ja, je mag komen. En ik werd aangesloten aan het eind bij de groep als laatst. En we moesten gelijk, in 1 week moesten de productie draaien en zorgen dat we daar stonden. Ik had niemand in Nederland en we hadden eigenlijk geen geld meer. En dat zeg ik, je moet nooit aan geld denken. We hadden geen middelen meer. En we hadden toevallig nog een klein beetje, waar we nog net de rekeningen mee konden betalen. En je gaat zeggen, van, ga ik het risico nemen of ga ik het geld gebruiken om mijn rekeningen te betalen? De Heer heeft gezegd, je moet lopen. We zijn gewoon gaan lopen.
1: Oh.
0: En de Heer heeft deuren geopend. En zei, Heer, maar we hebben geen werkers daar. De Heer zegt, van, ik ga je werkers geven. Echt, we hebben echt bevestiging gekregen.
1: Amazing.
0: En mijn broertje, Daniel, die daar is, heeft zijn hart ook niet zo lang geleden aan de Heer gegeven. In Suriname. Is van mijn Nederlandse, van mijn andere kant. Hij zegt, van, hij is salesman, zoals jij. Hij zegt, luister, hij is in een situatie gekomen waar hij werkloos is. Hij zei, ja, ik wil het voor je doen. Hij is elk weekend daar. Dit weekend is het laatste weekend. Het is het laatste ook van het Kwaku, heb ik begrepen. Mensen hadden me toen geadviseerd. Ja, maar je bent nog niet ready. Ga volgend jaar pas. Ik zei, luister, ik kan het niet meer stoppen. Omdat ik wist, ik heb een afspraak met de Heer. En we zijn gewoon gaan lopen. Dus mensen, leer daaruit. Als jij en de Heer een afspraak hebben, laat je niet beïnvloeden door mensen. Tenzij de Heer ze stuurt.
1: Amazing. Dit is een geweldige story. Toevallig heb ik ook met Patrick dus.
0: Patrick.
1: Maar jaren geleden hoor. Ik verkocht ook frisdrank. Dus ik had een deal met een broeder uit Afrika. Die dan frisdrank uit Afrika verkocht. En ik was een salespersoon. Dus ik zeg van, laat me het voor je verkopen. Dus hij gaf me pellets in mijn schuur. En ik dacht, dit moet ik kwijtraken. Uiteindelijk heb ik Patrick dus ontmoet bij Smeltkroes in Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost. En Kwaku kwam. En ik vroeg hem, wilt u dit niet? En ik had verschillende smaken. En uiteindelijk, hij was er open voor. Dus hij is heel een open persoon.
0: Hij
1: wil
0: helpen.
1: Ja.
0: Precies. Laagdrempelig. Alles zelf.
1: Juist.
0: En we bidden elke dag voor hem. Luisteraars, bid voor Patrick. Hij is heel goed bezig om het koninkrijk wat uit te dragen.
1: Help.
0: Iemand die hard werkt en alles probeert te regelen voor de mens van het koninkrijk. Het is geweldig, want ook mijn broertje daar is, hij is niet zo lang bekeerd. Hij is onder de christenen. En heel veel mensen die daar staan zijn ook gelovige mensen. Het is mooi dat de producten ook van de andere mensen heel goed bevonden worden. Mensen zijn onder de indruk dat dit ook uit Suriname kan komen. We hebben goede perspectieven in. En ik wil zeggen, echt, dit is letterlijk in heel korte tijd gerealiseerd. En de Heer heeft het gedaan.
1: Wat voor smaken heeft u?
0: Awara. We hebben dragonfruit.
1: Echt
0: de exotische dingen. Mopé. Zuurzak.
1: Sterk van smaak.
0: Pomarak. We hebben 14% suiker ingedaan.
1: Ja.
0: Omdat het met sappen te maken heeft, weet een beetje.
1: Mag ik het openmaken?
0: Ja, tuurlijk. Je mag proeven. Even proeven. Goed verder, Ja. Mm. Het mooie is, als je in Nederland staat met zo'n fles...
1: Sterk maken, ja, heerlijk. Ja.
0: Als je in Nederland mee staat, dan zeggen ze van... Boy, Awara hier in Nederland in een fles.
1: Geloof
0: en dan ruiken ze, dan proeven ze van wow.
1: 100%.
0: En dan hebben ze weer de beleving van Suriname. Ja. Dus wij willen Suriname ook op de kaart zetten. Wow. Het is mogelijk. Mm. Denk niet klein. Als je voor het kind van het koninkrijk van God bent, doe je God eigenlijk tekort als je te klein denkt. Think big.
1: Yes, yes, yes.
0: Denk niet aan geld en middelen. Yeah, denk gewoon groot.
1: Yeah, yeah.
0: We hebben nog heel veel visies die we willen uitvoeren, die groot zijn, die soms miljoenen kunnen gaan kosten volgens de wereld, zeg ik altijd.
1: Okay.
0: Maar ik heb gezegd, alles is van de Heer.
1: Yeah.
0: Ik koop geen korreltje zand hier in Suriname om een project te doen, omdat alles van de Heer is. Ja. We hebben een geweldig plan op toerismegebied gemaakt, samen met mijn zoon. Mijn zoon is heel erg gegroeid in het verlengde van wat ik doe.
1: Ja, ja, ja.
0: En om het even te zeggen, we zijn minder aan het tekenen, maar we zijn meer aan het visualiseren. En dat is ook in 3D. Dus projecten die in 3D gemaakt moeten worden. Ik ga je een voorbeeld geven, er wordt aan de kust heel veel gedaan, maar niemand weet wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, in zo'n geval zouden wij het in kaart kunnen, in beeld kunnen brengen, zodat iedereen ziet wat er gebeurt.
1: Mm.
0: Ook als je, stel je voor, je wil een project gaan doen, dan kan je gaan, toevallig kwam ik een zuster tegen laatst in een huiskringgroep en zegt van, luister, ik wil een kerk gaan bouwen in Haarlem. Ik wist net dat er een Haarlem in Suriname was. En ik zeg van, zuster, ik ben blij dat u uit Nederland komt en een kerk wil bouwen. Hier voor u zit iemand die visies kan uitwerken. Helemaal in 3D. Met mensen erin. Zodat je de beleving hebt. Wij maken niet gewoon een gebouwtje. We verkopen een beleving. Dus wij kunnen u helpen. In het dorp wil ze ook dingen doen. Ik heb gezegd van... En ze begon gelijk het tongen te praten. Wat zei maar hier. Ik weet niet wat ik hoor.
1: Ja, goed.
0: En ik heb gezegd, weet je... Wij zijn allemaal kinderen van het koninkrijk. En we hebben gaaf gekregen en... we hebben gezegd, we stellen ons ten dienste. En het is professioneel. Dit is geen gek dingetje.
1: Applaus,
0: wij doen alles voor het koninkrijk met heel veel zorg. Omdat wij weten, we hebben een groter doel. We willen een voorbeeld zijn.
1: Ik hoor, u bent heel waardevol. Ik hoor, jullie doen geweldig werk in Suriname. Het is jammer genoeg 8:02. Hebben dus gehoord over de wonderen en tekenen wat de Heer heeft gedaan in uw leven, waar u vandaan komt. U bent bezig met een sap van Surinaamse bodem. Tangara heet het. Hoe kunnen ze dat bereiken? Hoe kunnen ze u bereiken? Hoe kunnen ze waar kunnen ze het vinden?
0: Je kan naar social media, Tangara, daar ga je informatie vinden waar we staan. Ik moet heel even nog tot slot zeggen, Kwaku stop. Maar vanaf donderdag na Kwaku is ze bij Patrick Kitchen. Donderdag catering. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag mogen de ondernemers weer daar staan. Dus je kan weer kennis met ze maken. Ze verlengde daarvan. Dus neem dat even mee, schrijf het op en ga even kijken bij Patrick's catering. In Bijlmer, Amsterdam.
1: Ja, precies. Dus we hebben de sappen gehad. U was aan het tekenen. U bent nu digitaal aan het tekenen.
0: Ja, 3D-impressies maken van steden en wat dan ook. Woningbouw zijn we aan het kijken. We zijn bij de president geweest om te laten zien. Suriname heeft mensen nodig. En er zitten heel veel in Nederland. Kom naar Suriname. Kom helpen. Kijk niet naar geld. Ik ga niet uitkomen. Kom gewoon. Stap in het vliegtuig. Ik weet dat je voelt dat je weg moet daar.
1: Amen.
0: En wacht niet. Zo de Heer het wil. De Heer wil altijd, maar begin te lopen.
1: Dankjewel, Gro. Geweldig. Super geweldig. Bruno Mike, ik ben heel blij dat u bent gekomen. Ik ben heel blij dat ik heb mogen leren kennen. En ik hoop dat we verder mogen gaan. Dat we een nieuw programma mogen... dat u gaat komen voor een nieuw programma ook. En dat we verder mogen praten. En ook samen met uw vrouw natuurlijk. Heel geweldig dat u tijd voor ons hebt genomen. Ook voor de luisteraars. Ik heb begrepen dat ze hebben genoten. En dat ze bemoedigd zijn. Er is nog één appje. Ik ga mijn best doen om het te lezen. Want we moeten eigenlijk gaan afsluiten. Dit is van onze getrouwe zuster Grens Connelly. Ze zegt, frisse morgen familie van Takifogro. We zijn bruikbare instrumenten van God. En daartoe moeten wij bereid zijn om de wil van God te doen. Dus gebruik je gaven en jouw talenten. Dan kunnen wij grote dingen doen. Alle muren en obstakels neerhalen en ga door met het goede werk. De blijde boodschap, dank u wel. De heren zijn met u. Blessie, groetjes van zuster Connelly. Dank u wel, zuster Connelly. Gods rijke zegen ook voor u.
0: Amen.
1: En natuurlijk zuster Florence, goedemorgen, blessings broeders. Wauw, heel goed hoor. Geweldig. Nou, ik moet afsluiten, want het is al 8:00 en het volgende programma is begonnen. En nogmaals, dank u wel, broeder Mike. En tot de volgende keer.
0: Graag
1: gedaan. En, u mag even snel
0: groeten.
1: Groetjes,
0: luisteraars. En ik hoop dat u heel veel aan heeft gehad. Heer zij met u. En alles wat u doet, elke keuze die u maakt, dat u het met wijsheid doet.
1: Amen. Be blessed.
2: En morgen? heeft als titel Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is Wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15: Hij zeide tot hen: Zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe. Alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6, vers 20a zegt: Want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaars zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus. En waar de vraag niet is wat heb je, maar wat durf je los te laten. Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe. Viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18. En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jonge man zegt eerst: Goede meester. En daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling: Waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord? We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden. En de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd. Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opzomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat, indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En dan zegt Jezus in vers 21, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. terug naar Marcus 10, vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Jezus hem aanziende. Het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen, niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker, voorbij het religieus gepraat, en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vast zit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er kreeg hem lief in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op het moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke, directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we: maar zijn gelaat betrok bij dat woord. En hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet: wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar ja, dat was niet fijn voor deze jongeman. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. En Vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen. We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
3: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi ma clara oso. Malas na opo preis. Presa be chat ko smara? Ame suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
8: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presiteka horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Tegi. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
9: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Dominéestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
10: Pot mi radio na shalom. Me begu nu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen alle lieve Surinamertjes. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, we zijn weer bij jullie in de huiskamer. En we groeten jullie in de wonderbare naam van onze koning Jezus. De naam boven alle naam. Ja, jongens en meisjes. Vandaag wil ik het hebben over de tekst. Dat staat geschreven in Galaten 5, vers 16. En dat zegt, leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen om zich uit te leven. Ja, jongens en meisjes. Ik denk dat gehoorzaamheid helemaal aan jezelf ligt. Want gehoorzaamheid is een keuze die je maakt. Ik zal gehoorzaam zijn of ik zal ongehoorzaam zijn. Maar in Gods woord staat geschreven, het is beter gehoorzaam te zijn dan offers te brengen. Niet dat we geen offers moeten brengen, maar God maakt eigenlijk heel duidelijk in zijn woord dat het zeer belangrijk is om gehoorzaam te zijn. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we het hebben over het verhaal dat staat geschreven in Joshua 1. En het gaat over de muur van Jericho. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun, en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. En elk stuk grond dat ik jullie zal geven, dat ik aan Mozes had beloofd, zal jullie gebied zijn. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden, wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. En weet je, ik had het hun voorouders beloofd. Hou je aan alles vastberaden en standvastig. En je weet, hou je aan Gods woord. En wijk er geen enkel moment van af. Zodat alles wat je zal doen, zal slagen. Ja, jongens en meisjes. De Heer zegt aan Joshua. Elke dag. Hij zegt dag en nacht. Overpeins. Denk aan het woord. Lees het woord. Neem het tot je. Overweeg het. En let erop. Dat je niet afweekt, dat we zeggen dat je niet zondigt. Jongens en meisjes. En de Heere, die zei tegen Joshua, geef de opdracht aan het volk. En Joshua, die riep

alle, alle belangrijke mensen, die waren de schrijvers van het volk. Ga door het hele kamp door en zeg tegen het volk dat ze voor eten moeten zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God ze zal geven. Hierna stuurde Jozua 2 spionnen op uit en hij gaf ze de opdracht: verken het gebied van Jericho. En de mannen vertrokken. En toen ze in Jericho waren aangekomen, vonden ze bij een mevrouw, Rahab, zo heette die mevrouw, onderdak. En weet je, toen de koning van Jericho hoorde dat er spionnen van Israël waren gekomen, heeft hij Rahab laten roepen. En hij zei: lief die mannen uit. Laat die mannen naar hier komen. Die mannen die bij je zijn. Want ze zijn hier gekomen om te spioneren. Maar Rahab, die de 2 mannen verborgen had, zei: inderdaad, koning, zijn er 2 mannen gekomen. Maar ik weet niet van waar ze kwamen. En maar weet u, ze zijn vertrokken. Vlak voordat het donker zou worden en de poort zou sluiten. En ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Gaat u ze snel achterna. Misschien haalt u ze dan nog in. Jongens en meisjes, Rahab was slim. Rahab had de mannen naar het dak gebracht. En ze had ze daar verborgen. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan. Naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. En weet je, Rahab ging naar het dak. Net voordat die mannen in slaap zouden vallen. En ze zei: ik weet dat de Heer dit land aan jullie zal geven. En weet je, we zijn angstig. Want we weten dat alle inwoners van ons land bang zijn voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie had drooggelegd toen jullie uit Egypte zouden vertrekken. En we weten ook dat Sihon en Og, de 2 koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, dat jullie ze hebben vernietigd. En toen we dat hoorden, waren we angstig geworden en we waren wanhopig. Want toen ontdekten we dat jullie Heer God is van hemel en aarde. En weet je, zweer, beloof me dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Want ik heb jullie toch goed behandeld. Beloof me dat jullie mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zusters, maar ook mijn kinderen zullen besparen. Red ons van de dood. En de mannen antwoordden haar: we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land geeft, zullen we onze belofte nakomen. Jongens en meisjes, Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. En weet je wat ze deed? Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. En ze zei: probeer in de bergen te komen. Anders vinden de achtervolgers jullie. Hou je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. En ga dan pas weg. De mannen zeiden: luister, we hebben je beloofd dat we je gaan beschermen. Maar als jij je niet aan je belofte houdt, dan kunnen we je niet helpen wanneer we dit land gaan binnentrekken. Weet je wat je moet doen? Je moet een rode koord aan je venster binden. Dat koord waardoor je ons naar beneden hebt laten zakken langs die stadsmuur. En zorg dan ervoor dat je vader, je moeder en je hele familie bij je in huis zijn. En weet je wat? Niemand mag naar buiten komen. Want wie naar buiten komt, zal zelf voor zijn eigen dood zorgen. Daar hebben we niets mee te maken. En je mag ons ook niet verraden. De plannen die we je verteld hebben. Als er iets naar buiten komt of als de koning erachter komt, dan is onze belofte niet, dan hoeven wij ons niet te houden aan onze belofte. Dus Rahab, die
een hele slimme vrouw was, die bond direct het koor, het rode koor, aan de venster. En weet je, de mannen zakten langs de muur en ze gingen de bergen in. En ze bleven daar 3 dagen. Totdat ze wisten dat de achtervolgers waren teruggekeerd naar Jericho. Weet je dat de achtervolgers hebben overal gezocht naar die mannen. Maar ze hebben ze nergens gevonden. En toen de mannen teruggekeerd waren om de koning te vertellen dat ze die mannen die gingen, die waren gekomen om te bespioneren. Dat ze ze niet gevonden hadden. Gingen de mannen weg. En ze staken de Jordaan over en ze meldden zich aan bij Jozua. En ze vertelde Jozua alles over Rahab. Ze vertelde alles wat hun overkomen was. Hoe Rahab ze geholpen heeft. Ze beschermd heeft. Hoe Rahab ze langs het stadsmuur heeft laten zakken naar beneden. En heeft geadviseerd dat ze zich moesten schuilhouden in de bergen. Jongens en meisjes, wat was Jozua blij dat de Heere ervoor gezorgd had. Want dat er iemand was die ze beschermd had. De twee mannen die waren gaan spioneren. Jongens en meisjes. En toen zei Jozua: de Heere heeft ons het hele land in handen gegeven. En de inwoners van Jericho zijn doodsbang voor ons. Jongens en meisjes. Tot zover het verhaal van vandaag. Zo zie je, jongens en meisjes, dat als de Heere iets beloofd heeft, hij zelf voor de oplossing gaat zorgen. In dit geval kende Rahab de mannen niet die waren komen spioneren. Rahab kende de Heer niet. Maar ze hadden gehoord het werk dat de Heer had gedaan. Hoe de Heer Mozes en Jozua had geholpen om koningen te overwinnen, landen in bezit te nemen. Toen zijn ze bang geworden en ze dachten bij zichzelf, dan moet deze God wel de ware God zijn. En ze zijn gaan geloven. Behalve dat ze doodsbang waren om dood te gaan, zijn ze ook gaan geloven dat de God die Jozua dient, de God die Mozes gediend heeft, werkelijk de ware God moet zijn. Ja, jongens en meisjes, tot zover het verhaal van vandaag. Ik wens jullie een gezegend weekend. Ik wil zeggen, let heel goed op jezelf. Geniet van het weekend. Hou van de Heere met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En vooral hou de zonde ver van je weg. En wees gehoorzaam aan onze lieve Heer. Oké, jongens en meisjes, ik groet jullie in de wonderbare naam van onze koning Jezus, de naam boven alle namen.

0: is 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
6: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
7: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: Wie are you? Wie are you?
9: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slash Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man, echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi tika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

programa Faith Lake Ministry, Yutaki Mandi, Apostle Frans Jacob, a prophet Fugado, to the moment thing within you also camera, and may God bless you, to Arki, and fin genezing, fin bevrijding, and fin overwinning, and may God give you success. Wetaki Masra Grantani, Ude masai arki nanga des masai arki de frong nga dip chin nga sai arki Jesus Christus ning. Isabiti de maman ting altijd me kome taku o takabra wortu fu masra. Omdat a wortu fu masra de seer belangrei in a libi giwi. Want if you no be sabi taki we libi na ente en walosa ne fem presi pe ego vi verstante bova walosa ne psa na inisma libi pewe lukutaki fadis kan. Isabel Bijbel lukutaki in Spreuke 3 vers 29, a wortu tak drape, smee geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goede vertrouwen met u verkeer. Isabel Pistisi geliefde hoor, mee bezig tide vandaag aan de dag. We zien in a libi, in a wandelgang, taki libi sma, ati kenki in de laatste day, we shit ati libisma verander. Ati fu libisma, walo libisma ati verander, trawang eset plannen fu kire naaste, troi ange naaste, de in bon contact, en naaste no sabi neks. Na te gado opa nasa aida shitak amma sabe dangi of a vrouw sabe dangi de koneksi fu ing is meke plana fu bekan kiri wansma. En tewe tak desandis gelief, dat is zeer belangrijk fu verstaan en takie kona presi takie non smeke plana tegen yu naaste, troe yanga yu naaste, abi wambu relasi, vertrouw de saak we do. Maar toch een of ander dag. A one for ding. E bigis me planet ak amans mim shat en futu. Maar geliefde a belangrijk voor ding a ting sa we libi. Tak we libi een tijd. En sankan jepu na een tijd disi. Na begi. Begi ja wapen. Sai opo doro. Sasma noma opo. If you want the effective in your begi geliefde, if you want something God want you do, and so God want openbaar you in a liberty, met a cross of you can verstaan me. If you want sabi the openbaar for masra, you abi for loose one to mati, but say the met a disi, songs the mati e de one belemmering, fi kona principe God want make you kong. And other than some disi geliefde, de zeer belangrijk taki, tapa bergtop, tusman ek napu dape, altijd wansma. A relatie fu yanga masa no mak forstoor door vrienden. Ma de belangrijk taki, a relatie fu yanga masra, na yanga gado e aba relatie, en gado kan tegi sandina verborgen. En soms im libisma ati, a bijbelboeku taki, Ares lidstuk is de hart van de mens. In a ati fu libisma, takru plan de, in a ati de beram plan, fu du trauma ogri. Mati de momente mi konfu bari en washko taki, if i danga de plana dati, fu kiri u naste, geliefde im libde sandat achterweeg. Omdat de sandat no bungi u persoonlijk, an no bungi u gezin, ano bugi de son nga den doctor for you en ala den sandisi te luku long to geliefde da we shifa libisma i denki we shina libi tak libisma door dat kan de yang yu nasa kui wan woorden wisselen da je mek plana fu schakel yu nasa ui ma ti da wotu fu gade son me jataki. No meki plana tegen yu nasa troe yang yu do in boom mati fasi. Omdat zijn de gareta kasandisi. Alla san wa libis mai do. Abi gevolge gen vrouw.
abi gefolge gi yupchin, abi gefolge gi yufamiri. Isabi te wilu ka Bible buku, da Bible buku soru wantu belangrijk sani, ina libi, lek libisma. A Bible de a handleider fu unu, en a Bible de a kompas fu unu, unano wan trapresi fu go, e fu de wan notu, fu raadpleeg, a woord fu mansa. Alla sa ifem presi no ina grond tapu, na sa Bible buku betaki. Alla de oorlogen sa ye yere, alle de sanis mus goi vervulling. En a trobi damatek wapen stilstaan, maar woord voor God moest gooi vervullen voor a wederkom voor Jezus Christus aan kan passen. Maar Bijbel doet dat ook toe. In Deuteronomie 27. Te je plan zijn niet tegen je naaste, bijvoorbeeld. Ik keer je naaste. En de Bijbel doet dat daar in Deuteronomie 27, vers 24. Vervloekt is hij die in zijn geheim, in het geheim zijn naaste doet. En het geheel volk zegt amen. En bij Bijbel ook een morgen dag vervloekt is hij die een geschenk aanneemt om iemand te doden, onschuldig bloed te vergieten. En het geheel volk zegt amen. Vervloekt is hij die deze woorden van deze wet niet met en daar verbrengt. En het geheel volk zal zeggen amen. A belangrijk voor je verstand en je konsabitaki te a Bijbel boek tak wansani isabu an tumai tak Bijbel a Oude Testament an wansan fu no de negona Oude Testament mami wante yi taki if you look at the situation sa ife mpresi no da yabi fu go turu da Oude Testament fu go look at sa Oude Testament san gado betaki. En de Bijbel doet dat dan zo in Deuteronomie 27, vers 24. Vervloekt is hij die in het geheim zijn naaste doden. En het geheim, isabi, a atifulibisma, layanga doti. De duasani fukir de naaste in een geheim. En me want tegen geliefde, in ook aan duasani geheim dat God no sabi. Alla den sani sa ifem presi, gade shina geheim. Abebe bukutaki, gado sabi wi, fosu be konta pa arde disi. Gado shiwi forum los, fosi, yube kisi forum. Atake be sabi na begin, en abe sab suma na yu. En ti de mama temi wan herener yu, taki alla stap sa ye meki, Masra sabi. Alla sen prak seri san den yo, Masra sabi. Alla den denki san den yo, Masra sabi. A sabi yo, fosi gebore, en a sabi yo toekoms. Ondanks, Masra besira fesi, tok, Masra echari gopo tab bepaalde posto. Isab agado disi nebo wondering, omdat dat gado disi sabi alla sani fu alasma. En omdat dat sab alla san fu libisma, da me fu wonder omdans gado sabi, e chari go pot tapa post dati. En ti de mama ten, me herener yu tak gado sabi yu. Omdat gado sabi yu, en a sabi san den yu, that God of God of this, I look at Abun San Sunday in a smart that it's a smart to kinky one day. And at that more of Farah, for a fluke essay, the ungeschenk aannemen om iemand te doden. Attack for a fluke the asthma. Say take one geschenk and kill one sma. In a verborgene. Asma sayange be taki. Asma sayange be nyana wa tafra. Asma sayange be dringi. Ye kirasma. In geheim.
that then God no sabi. I found that what Loma I making. Do play the spell, scouter kong, pege kong, rectre kong, that is up the money a lolo, dan a sad that he, if you no lubu, I go in dove pot. Mana gro tapuja, I go in dove pot. Yere sametag na gro tapuja, I go in dove pot. While loli bis my na gro tapuja, a day sa wo doro na fes masra, asan sa ibe duin kahen, gado o charen ko na kring, and I'll show you, sa ibe duin kahen. And ti da mama te me herene you, masra sabi you, fosi be plan asani you ati, ino betaigi frau, yad niman gesag, Gado sabi sande you ati. Omdat na masra sande kar Jesus Christus be formeri u chakon tapa gron tapu. En na sabi waka. En ti de mama ten geliefde me herener you taki Allah den sani sano bun iwa libis ma ai Gado sabi. Asabi you waka asabi you taki Asabi u praxeri. En ti de mama ten, me herener you, taki u wan le tapu an eiland. I no kan plan wan sa, teke you naste, seyang en be nyang, seyang en be dringi, en da ye poras, ye perbe

race refi. Omdat dan een vloek. En ti de mama te me herinner you. Tak in attendisi. No tek niks in geheim. U kier wansma. No do mei. Na praktijd. Fu chat wansma futu. No go kier wansma kultur fasi. Ande si stref na kultur fasi yo gwe. Want a Bible boku taki. What a man say. Dat gaat hij oosten. Doe pijn aan een wansma. A nepsa one day. Da gade no chare kona kring. En ti de mama te me heren alasma. Kan de ne kiru wansma fio. Kultur fasi. Men so de sake de vis asma. Nolon tum si snel. Go onderzoek if asma dati nobe kiru asma ook tu tapasot maniri dati. Ti de mama te me herinner you taki yabi takru atisma na gron tapu disi. A Bible buku taki what a man say dat gai ooste. If he say boom, da boom sa no meet you. If he say takru, well, takru omichu. If you say hat, hat omichu. If you say yalusi, yalusi omichu. If you say negative sani, na negative sani omichu outu. Ade balangrei fusabi taki, te lukulontu. Leja isranang. If you dewa pa, ifuru, the son of your furu, the doctor for your furu. If he dare, he take a money for a start, na president chief here the oak to the throne roofers. And when she take one loss and if he impressi, ondro libisma. Omdacha ati for libisma in attendisi, abi wan sansa de kare ab sukta, gel gierigheid, pokkers, na ati dat libisma abina tindi, se ap sukte geit. En ti de man te mi konf bon moedig yo. Si wa mek situasi kenki, lobi wana begi mus begi. En, ano ala begi mus fek mei, want wa lo mai kon begi tap social media, de no saba efektik sam sa de begi. De no sa fu sa de taki, mi ere wa man beshi, wa man fele takai begi ala, ala den pastor. Fons mi amandat no ano sapsa ay do. Anatrobi fa pastre knika knika pastre de ni swakta. Magado be sapta kabo de ni swakta. Amandat awa alamata awa autoriteit fu gado. E yu say kontaki e begi gi pastor. Fo sektig im lukobun. Ala san say fem presi tapa gron tapo disna en teit. Ala mai suku posisi en inya ati fu libisma de feti fu posisi if you non kona posisi de wan kiri kultur fasi de wango suku yepi na wan sma fu shata sma dat futu dat sa in de selecta mensa mati de mama ten me kona yu en me was kono waka in de lane dati no abi deil na de san dati bribi wang. Once and say musu begi. If you look we kondre long to khalifde, a kondre disi de bun dipi. A dipi so dare tak ino ma bakhreif say fem presi na kondre. Ano ma ekon ino mi no ma kon op gang, om dati furu brudu long ina kondre disi. Furu sma fermes, furu sanipsa, pe gado ne agri. Ma wa oplose fu me gado agri. Na te we go en we bene kamer we from muda ku isrif doro begi. Fu boigi belai we sondu na masa. Ala de sanse belangre gides masai begi de forbedes fu begi giden kondre. Ala sa wandu ala begi belangre mano alas masap so begi de begi.
omdat die geliefde aan alles man om wedergeboren christenen. En die mama te me roep op. Takina zei zo'n pewide. Na begi wankan verlusje voor uit je noto. Begi wakasanta dusa woord voor gade taki. No going krom krom passi. If you going de passi disi. Draai baka. Kom belei je zondo na masra. If you do a wedergeboren christen. Kom belei je zondo. En gado jep je. Maar we zitten ka kondre gongwa rekteng. Alas if say na kondre disi. Alas ma isuku moni. Alas ma ifira kwinsi. Yabu wantuma sa ilafu. Da gade luku den. Tide mama te mi wanta yi khalifda christena brothers and sisters. Meku no last week ting. Malato wa bida. Meku begi ga kondre disi. Wabi fu going de dipta. Wabi fu going a lenta. Wabif go in a hookta. Wabif go suku sani. Sambe de. En san nooit ruim op. Er zijn zoveel dingen gebeuren in Suriname. Sanif sa. San ook een geschiedenisboeken. Alas ma sab de sani. Sam sa in a kondribisi. Smaai dede. Gewoon. Gewoon te open de eertak zoals man de moro. Sari tori. Ma geliefde in tambegi. Anatrobi fai situasi de. Anatrobi sa de yu ati. Agado disi kan genesio. Agado disi kan losio. Agado sa metaki. A ek ben wie ek ben. A verlosu man. A dresi man. A rechtvaardig man. A man ta patroon. A man sa verlosu sma. Kan je pita kiek moto uit dat situatie. En dat trobi van situatie voor Srenande. Mi wante je taki. Gade wan po Srenan uit dat toko toko disi. Ma omus wani fu begi. De ele gewoon. Fu potwi ati. Fu gob de bres voor het land Suriname. En geliefde mi wante je taki. Te wo jeme. Te wo kari. Gado yepi. Ano dati wangwa sa wani. Masa wana bekering. Onder de Christen volk. Meherhale gado wanya bekering. Onder de Christen volk. Teme taka volk da alama dapu ne luku titel. Alama mus kon tot bekering. En alas ma mus wa berou. Omdat wa losan fe presi. Sane taki. Matea berou. Da gade kinki situasi geliefde. Fu herstel wi kondre. Isabe me luku antumang. Omdat na wan vrouw na president. Da den denki. Do antusan mi wante yitaki mlukubung. I mlukubung are de san san de yu ede. Pur de uit yu ede wan. Asan say wan if do. Gado si yu. En a kan meki kis wan blackout. If I don't da grong. Na praksiri sambe de yu. Tede manteng yabi taki ma apost van Jacob, a profeet fu gado betaka nga yu, mek wi kon tot bekering en besinning da wo shitak masra eroko. In Jesus Christus name. Amen.

0: heter Stin Ur.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaart ide, verjaar also prisiri. Alla satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Yeah. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ben Bilgin. Kafaları Doşalım.
1: Ja. Suma verjaart de verjaar onze prisiri. Alla Sadramanting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: Een van harte goedemorgen, luisteraars. Hoe gaat het met u allen? We zijn vandaag wederom met een nieuwe aflevering van de Music Box in uw huiskamer. Met daarbij speciale liederen voor u geselecteerd. We heten u van harte welkom in dit programma. En we hopen dat u het goed maakt. En dan gaan wij zo als eerst van start met het eerste lied. People get ready. There is a train that's coming.

We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen van dit programma. Maar ik ga niet eruit zonder een korte bemoediging voor u achter te laten. Ik bid u Gods onmisbare zegen toe. De Heer is goed en hij is altijd zeer te prijzen. Wanneer we in geloof en in gehoorzaamheid doen, lieve luisteraars, wat de Heer Jezus zegt, dan zullen we de kracht en de uitwerking van zijn woord ervaren en we zullen ervan getuigen. Het begint met geloven in hem en vertrouwt u op hem. God is de waarheid en hij spreekt altijd de waarheid. Hij is de heilige, de almachtige God die was, die is en die komen zal. Mag ik u van mijn kant een fijne voortzetting van deze zaterdag toewensen. En een gezegende dienst voor morgen. Als u naar de kerk kunt gaan, bezoekt u de kerk, bezoekt u uw samenkomst. We hebben de kracht van Jezus nodig in deze tijd, weet u. En het is goed om alles met de Heer te doen, ook de komende week in zijn handen te leggen. En mag ik u een blessie weekend toewensen en tot de volgende keer.

De missie van Logos International is het evangelie van Jezus Christus prediken, demonstreren en onderwijzen aan alle mensen. In onze visie streven we ernaar om een lerende gemeente te zijn die geleid wordt door dienstbare leiders, ondersteund door loyale en verantwoordelijke medewerkers. Onze spiritueel en emotioneel intelligente leiders willen een geestelijke transformatie in de samenleving ontwikkelen die gestoeld is op liefde en geloof door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn van wat wij prediken om iedereen te stimuleren om door de kracht van het evangelie te komen tot een doelgericht leven.

ebar oditi de bakadina. Arimoa erfu bedinju vanuit a woord fugado ti de bakadina. Was my firbung fudena ina oso fugado. Was my firbung fudena ina oso fugado. If ye firbung mekwamba barigi kone Jesus. Nakna inju ano terwijl ye mekwamba barigi kone Jesus. Hallelujah. Me gigrani ook to na a apostel fu a oso na a leiderschap. Come on, yep mi erding. Hallelujah. Masra boom. Go snel na nga mi na a buku 2 Samuel 9. Vanaf vers 1. 2 Samuel 9 vanaf vers 1. En de Bijbel begint voor tijgen we daarbij. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David. En de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde uw dienaar. Daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over in het huis van Saul? Dan wil ik hem goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. Mek u begin vanuit dape. Bijbelboeken et tijgen we dat koning David egona a oso voor Saul en hij actie evenwans maar de etena ina oso voor Saul. Sa eigenlijk abekan sorry abung fasi fugado na asmadati. En de Bijbel het tijgen we dat one knecht bede de bekaren Siba. En een knecht die zich komt David en een tijgen David dat one zoon de. Maar eigenlijk a zoon die zich a verlam na Allah to say. Want den sani sang i mus begrijp nadat hij zo leesie libis ma abba gewoonte voor tak eigenlijk a mankement voor jou of a sandina a probleem voor jou. Want eigenlijk a vraag nobe de if asma die dena ina oso voor soul ap one probleem. A vraag be de if wansma dena ina oso zodat mi kan soren a boom fasi fugado. Maar dan a knecht die zich begint voor taki one boy day, maar a boy is op one probleem. Is het zo'n ding, te gado one do sani giwi, dan sma e look away en de begin voor haal aan, pe we op probleem, de begin voor haal aan, pe we op mankement, de begin voor haal aan, sang ego mes na we, sang de verkeerd na we, sang no bu na we, de begin voor tak alle soort negatief sani. Because so say de a type favor die ek kon eigenlijk omdat as ma dat deso an no man kisa blessi dati. Of omdat as ma dat deso of omdat one problem dena in a family pe ak mopo of omdat one problem de na in a pa oso a type blessi de you want gang in no man gaming want a verlam. So libis ma abba gewoonte voor tak pe a probleem de. Terwijl a vraag nooit no bede pe a probleem de. A vraag bede ef wans ma dena ina oso. En want de sande you must begrijp voor say de mek a haal aan dat a boy dis verlam. Ef you verlam in no man do noti. Ef i verlam in no man move no one say. Alle sansan you must for do I abi ayepi nodig for one trasma was my Jeremy Jaso. En
so one for we live before the Lamb, we destiny for the Lamb, we no man move, no one say. We no man do nothing, we no man be waiting. Allah sani for we for the Lamb. So David a konna in a also, and I ask, I want this answer, you must begrijp. Now that David a kontap one belofte, die abe mek na nga Jonathan. A boy for Saul. Me want to begrijp that anyone lazy God a do one sani, now that God a kontap belofte, di ameki gi yunang ami belofte di gado meki and himself that a gado disi if a mek one belofte an efferander fu en belofte if gado talk I'll bless you ade gado I'll bless you if gado talk I'll oppo you ade gado I'll oppo you if no is situati era of what a situati de if attacki I'll bless you that na gado sa yunang ami edini. So Bible book of furu nanga belofte di God don make it. Some di God don make it belofte di am make it. Some di a promise that I'll do give you. But some tell we know some many things that one belofte di abra we ede. We know some many things that God don promise that I'll bless we. We know some many things that God don promise that I'll opodoro. So David e kontap one belofte. Jonathan nanga David be up one belofte, they be make one verbond, and David kontap a verbond dati. Tak mi one sor a umfase fu God or asma di dena ina also fu Saul. And siba itak asma dat for lam ala sani fasma dat dede. Tide mi kontak nanga desma di ala sani you dede if for lam inomang. Seki inoman bewegi inoman do next. Agers leki if he got links a erik he got rex a we say do it not a loss give you gado o

Écoute les chemins de Pharaon. So, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En in begrijp dat hij David nog ben je geïnteresseerd in een probleem van Mephibosheth bij Abi. Je ziet, zo'n tente gado kon voor Dusani, gado na probleem nanga FI i bankrekening legi FI no man do next na we eside sandati ma yeye ne eside tori dati gado ne eside sandati gado na problem if dem put you now and say gado na trobi if the stelly teller gado ne spana nga de sandati a one sandi asabi na that a kung fu do one sunny na in you libi. So te siba etaigi dafo dat aboy disi verlam dafo ne aksi fa du verlam dat bijna wis mi gen den blessi da no man do next. Dafo no bede geinteresseer na in a probleem dat he. Abebele tak moro fara vers 4. De koning vroeg, waar is hij? En siba antwoordde de koning, zie hij is in het huis van Mikar, de zoon van Amiel, te Lodebar. Afvraag, a eerste vraag, of want de vraag zou actie nou, na vakken dat die Mephibosheth verlam. Mek uluku 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. Because so lazy, Sani Epsa, die put wina in one bepaalde positie. Sani Epsa, die make that we no man break a door. Me go no one praise. Yabi, some family tidi ade no man break a door, omdat one bepaalde news kom. Omdat de jere one bepaalde Sani, en vanaf de jere sandati. Wan sani psana in ya geslag dati. Ja. Ya sos materia dey dena in a sikerais. Na omdat ta yere wan bepaalde sani. En a momenta yere sandati. En brudu. Direct. Aki so gebru. Direct. Beroerte. So ya mi sombo skopu di ekong. Di ekong. Mopo vanuit a troon. Fu dumro. Fu vernietig yo. Mas ma yere mi jaso. Ya mi so news e kong. En ya so famiri. Ya so famiri ya beina no ambu news de ne kisi. Beina no. Ya so famiri ya. Ala news di e kong beina na problem. So a verlamming fu Jonathan begina wan presi. Meku luku. 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht. Maar door haar haastig vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. Dus die anjus kon na ina. Die anjus kon na ina jesi voor a voedster. Dat hij Saul na Jonathan bede. Bebe bukutaki ina long di abe wan long. Mephibosheth fadog mopo fu embaka. Yabi song sani di ekona in your family di echabru yakona in a family. Yabi song family ti dia day elibi under one bepaalde vloek vanaf a day di one news kona in your family dati. En nooit moro de nobe man break a door. Alla sani ten verlam. Alla sani. En daarom ik je zo spatee tak na nga den. Je begin futaigi vanaf a day di so wan sani psa. Vanaf a day di mi yere so wan sani.
En dat heeft zijn naam Mephibosheth. Dat die annieuws komt binnen. Annieuws dat verlamming. En eigenlijk nou een Sunday en schrijft nog een zoek. En de eerste, je moest begrijpen dat zo zijn die Epsa. Omdat die stendena in uw familie die oordeel wie. Stendena in uw familie die tak tegen wie. I opa bedu zo. Zo in om een breken door die verlam. I papa bedu zo. Zo in om een breken door die verlam. Wat is mijn eerste amie ja? Dis me psana in a familie zo. In om een breken door. In om een keng die verlam. Dus ondanks dat Mephibosheth eigenlijk bij oprecht. Dat heb de goede voor een pa. Dat heb de goede voor een opa. Maar door dat verlam. En nog bij mijn geniet voor nog een blessing. Ja, die familie. Je ziet blessing tegen in niet. Maar de nomen geniet voor de blessing. Omdat de verlam. Was aan die psa. Stende die attack tegen ding. Stemde die oordeel ding. Stemde die etaki tele jama no moro fara. Inoman godape, inoman break a door. Inoman making. This night libik ba. Ma praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus. That I contact belofte. Praise masra for Jesus. That if I make one promise, I promise that. So long I contact be caring. God don't take your kiss be afraid. I'll be afraid you. But what's my Jeremy answer? So long I contact be caring. God don't take I'll lose you. I want Sunday mupsana. You must begin bribe that God don't do one Sunday give you. Want dat is een probleem komt dat die de aden aan de christenen. We never be more that God or do wonder give me. We never be more that Allah so okom. We begin futaka tal for apostasy in Sawi day and was so meteen. We begin futaka tal for a problem in Sawi day and a moment we taka tal for a problem Sawi day. We thank the first that has sent us so. We thank the first that we no man break a door. We thank the first that we no man making. And for all, if you the tomb si langana in a situation. And I guess like yepi ne kong. And I guess like gado ne do next. And I guess like gado ne piki begi. Marki mi alasani abenteng. Alasani abenteng. One ten.

I pour you that pay. That will take me pour in that pay. When I send me one do, me no man do na lo de bar. Me musu pour in out lo de bar. What's my Jeremy Johnson? Me musu pour in out lo de bar. Upuring ucharing commit me. You see, so let's see. Where one God commit we na apresi pe we de ma angelic we must go meet God on a pe a day. Because apresi pe we de no bon God no man commit a must support the person that a do a new sanity. You was my Jeremy Johnson. Oh, me hope you be crying me. We want God to commit we. My God to work to you for committing a precipe a day. What's my Jeremy Jasso? Make look more of Farah. 2 Samuel 9. Daarop liet de koning hem halen. Vers 6. En Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David. Wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide Mephibosheth en hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voor zeker trouw bewijzen. Dus eigenlijk, me begrijp, if Mephibosheth me begin vrede, me begrijping. Because hij moest denken dat hij, Saul be up one probleem dan David. En ik denk Mephibosheth besef dat David dan Jonathan, we make one belofte. Saul be up one probleem dan David. So if koning sen kar you, if a lam in oma long, in oma do next, in oma go kibri, na chadem chari, we see weiger, do chai kofesa, koning want if a lam. So me begrijp if Mephibosheth be denna in a posisie dat a be frede, dat sang koning David, one nanga me.

0: Ik ben Miracle
1: en ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
5: Ja hoor, ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
4: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
5: Serieus? Dat is ideaal.
4: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
5: Ja man, echt een one-stop shop.
6: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Strength Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Strength Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Strength Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Zet direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Beste luisteraars, gemeente Drank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente Drank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op een prijs. Dus heb je het checken, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day, you know you're Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Nayeri nayeri. Dofi dofu. Toelies me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi disi. GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mibo Fair van Fair Fair. Fair Fee by Historex.
3: Praise the Lord, everybody. We got a message to encourage you and let you know that no matter what you're going through, there's still glory coming. And it's coming after.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: alleen bij Naskip Quatta. Van 2 tot en met 5 uur 's middags haal je jouw 2-piece meal voor maar 175 SRD. Ja, je hoort het goed. 2 heerlijke stukken krokante kip met onze crunchy fries voor slechts 175 SRD. Kom snel langs, want deze deal geldt alleen tussen 2 en 5. Naskip Quatta. Ja, die lekkere dingen.
1: Zrana Zani, Naskip, Na View.

0: 94.5.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

Yeah, werd wakker vanmorgen. Alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de eindstreep behalen?

zegt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

0: Het is 2 uur.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Of wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En
1: dan,
2: Jij hebt niet dingen
1: aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
0: We are you, we are Sue.
3: Hallo, ik ben Makela. Me love the shalom.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: 라인인은
1: Connected 나 어서 affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected 나 브로커 met 띠리 수 business 파켓에 알라 클라우드 fresh and online.
2: Keep it human touch.
1: Connected 나 스코로 online plus 레디 is lobby.
2: Connected 알라 세 enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. 띠리 수 keeping us in touch.
3: De nieuwste parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
4: Alleen bij Naskep Kwata. Van 2 tot en met 5 uur 's middags haal je jouw Toepies meal voor maar 175 SRD. Ja, je hoort het goed. 2 heerlijke stukken krokante kip met onze crunchy fries voor slechts 175 SRD. Kom snel langs, want deze deal geldt alleen tussen 2 en 5. Naskep Kwata. Ja, die lekkere dingen.
5: Zranazani, Naskep. Na view.
6: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Love you.
6: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar Radio Shalom.
4: Bueno, en esta noche le damos gracias a todos los que vinieron a compartir con nosotros y todos los que nos están viendo a través del video. No se olviden que Cristo te ama. Maestro, vamos todo el mundo. Eso es.

Buenas noches. Muchas gracias. Ahora sé que eres loco como yo.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Love you.
5: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: discrimineren, niet allemaal zo te zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV, mm-hmm. of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Hebben in het verleden dus vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil, laat me ook heel voorzichtig zijn hoor. De medicaties zijn belangrijk, dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
1: Oké. Okay.
0: Toch, dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, moet ook eerlijk toegeven, heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
1: Mm.
0: Ze drinken het of gebruiken het jaren. Mm-hmm. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
1: Mm-hmm.
0: Als professioneel heb je me niet geholpen. Want Kabel is ook wit, is ook rood. Snap je? Dus het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
1: Oké, maar om je even te onderbreken hoor. Waarom stelt hij zo'n vraag? Volgens jou, wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Okay.
0: Toch, dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken wanneer het gaat bloeden, is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden.
1: Mm.
0: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat omdat ze ook vaker zijn geweest.
1: Ja,
0: ze zijn
1: misschien
0: ook vaker teruggestuurd geworden. Want voor de veiligheid zeg je van, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie heeft voorgeschreven, die moet toestemming geven.
1: Oh,
0: dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zoals ik je zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen. Maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
1: Mm-hmm.
0: De mensen kregen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid.
1: Ja.
0: Toch, ze kunnen ook bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, ik noem maar een naam, laat ze gaan Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is het niet dat ik de arts of zo een natrap geef hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want ja, sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Of andere soorten, of medicatie gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Maar koppel ook terug van, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Zo kunnen ze tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of, maar dat gebeurt dus dat sommige mensen niet meer verlof, sommige mensen niet meer, en dan komen ze daar aan. En dan krijg je
1: vervelend,
0: te horen.
1: Vervelend,
0: kan je niet helpen, want je moet eerst, moet eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the way leren. Het zijn groeipijnen, het zijn dingen die we moeten leren. Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded.
1: Ja.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan onze cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn. Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekken als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt, parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast en dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van, als je stel bijvoorbeeld ooit eens bloed ziet uit je oor komen. Je longt wat dat eraan. Als je oog bloedt, je longt wat dat eraan.
1: Mm-hmm.
0: Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloedt?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Of, je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloedt. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloedt. Er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je longwa datara, wel ga naar de tandarts. Zeg van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb je te hard gepoetst bij van praten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt.
1: Mm.
0: En je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden.
1: Mm.
0: Maar dus die mentaliteit van, pas als ik pijn voel, of pas, je weet het, nou, meneer Siki, nou, meneer Siki, nou, je wordt een jaartje ouder. ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Ja.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SRD.
1: Mm-hmm.
0: De controle kost bij ons maar
1: 100 SRD. Bij
0: JTV. Maar 100 SRD. Barki. Barki. Karwa sa bunko mora o barki. Zo duur mora, snap je? En dan krijg je dat uitgebreid. En ik kan zeggen, die diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken. Weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan naar de dichtstbij zijn, de tandheelkundige kliniek van ons.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve.
0: Mm-hmm.
1: En die mevrouw zei van, doen jullie een bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bijnascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen.
1: Mm-hmm.
0: En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik je zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Yeah.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd- en verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is een mooi woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren moment, sinds 2016. En we doen aan BNA-scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af. En ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant. Omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar je mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Er zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus,
1: Ja. Oké. Okay. Heel lang terug hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En mijn tandarts kon toen de tijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Mm-hmm. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me?
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, no, je nog naar jeugdtandverzorging. Mm-hmm. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven, we krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet. Het gaat,
1: het gaat een beetje pijn doen.
0: Ja. Het gaat een beetje pijn doen. En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet onderstelen aan banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het, we roepen het per gebied.
1: Mm-hmm.
0: Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als maar kong in het abonnees. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy, I know, no, no.
1: Liever was ik denk.
0: Maar wat ik zou ook zeggen van, hier ga je het even voelen hoor. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Bezig hebben, dus ik dacht, het gaat even pijn doen hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen goed. Dat over een paar maanden
1: kom je weer terug.
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken. En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me.
1: Ja.
0: Ah, ik heb schoongemaakt. Ja. Waar ben je gegeten? No, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel? Ik heb liever van, laat maar mijn werk goed doen. Mm-hmm. Wanneer die persoon elders belandt, dan dacht ik, maar dat is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tansien. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tansies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, En meestal is het misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen, maar daarna vraag je regelmatig om, nee, maar het moet, want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikkerd, dat is in zijn midden. Dan de man is
1: Ja.
0: Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tansteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen, hoor. Sommige mensen, hoe is die van tansteen de vrie? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. No, is niet om te lachen.
1: Het
0: is precies zo hard als steen. Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen, hoor. Dus like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de nationale poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, ja.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo?
1: Ja, hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort u ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8755358. Yes? 8755358. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes. Dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we hebben gemeen om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt. Hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk. En hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerkland, we gaan naar Milo Wageningen, Tatakalin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitsch School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, de praktijk, voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik kan zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formulier.
1: Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet ook nagaan, dat ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug, en dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioenen. Zijn een aantal, dus het is give and take. Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen. Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Het is een samenhang van een aantal factoren, sorry. We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken. Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Okay.
0: Want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches.
1: Yeah.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Althans, ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja. Oké. Ja, ik kan me nog heugen, like Jim Boy, dat je jeugd aan het verzorging bij Contina Komowijnen. Want toen der tijd was ik op Kronenburg. In Komowijnen is eigenlijk een dorp.
0: Je moet oversteken.
1: Ik
0: heb daarvan gehoord.
1: Te drap helemaal bij Pindoro. En dan moesten we onze tanden poetsen. Je poetsen. Precies.
0: Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen en poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Het is belangrijk, ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch is dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het einde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch? Waardoor dat plotseling in de maïs vertelde. Die tand is lang geworden, want het atifisaka. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant. Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding, je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Yeah.
0: Om het eten af te breken, om het eten te verwerken. En dan krijg je maagklachten. En dan lijkt die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Je moest een prothese plaatsen en zo. En dan was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten. Maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan. Snap je? Dus dat zijn de dingen. Dat zijn een paar dingen. Yeah. Als je lacht, je ziet met die allemaal last van TV of allemaal Paulen. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er al speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, die man lacht me, want ik heb poort TV. Of die man lacht me, ik heb een garage. Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd aan verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd aan verzorging, maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon.
0: Ja.
1: Is dat niet,
0: ja,
1: dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if je haar want, if je poeroe gofilling jere, hoe heet het? Een kunstgebit.
0: Ja,
1: en doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik dus, de adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand... kijk, als je één kies trekt, middels orthodontie, dat praat ik over buigelwerk, kan je dat misschien wel... niet alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
3: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken, en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
3: Yeah.
0: En die adviezen geven wel. Want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
3: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
3: Mm-hmm.
0: Maar, abakapisim gides, maar ook dat je luistert, je hebt 3 of 4 kiezen getrokken.
3: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen.
3: Mm-hmm.
0: Stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
3: Yeah.
0: Dan ga je dus nu meer aan links kouwen.
3: Yeah.
0: Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast.
3: Mm-hmm.
0: Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klacht. No, maar dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met dan kouw links. Dan plotseling wat maat je, hey boy, mijn kaak. Of dan plotseling je krik, wanneer je mond open, maar krik.
3: Het is
0: overbelast. Toch terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van mij kan komen, rechts ook. Dus, snap je? Het lijkt zo dom.
3: Yeah.
0: Of niet dom, maar het lijkt zo gek.
3: Yeah.
0: Maar we onderschatten het, weet je?
3: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. De tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijder je dus in principe ook die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag op morgen een gaatje krijgen. Toch, je hebt het, we roepen dat met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand.
3: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want het is een proces.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding of suikers nodig.
3: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig.
3: Mm-hmm.
0: Dus verwijder je één van die factoren, dat een gaatje normaal komt, snap je?
3: Mm-hmm.
0: We kunnen tijd niet verwijderen.
3: Mm-hmm.
0: Weet je, je gaat je kies ook niet uittrekken, dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan één van die factoren kan je wel verwijderen, dat zijn die bacteriën.
3: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk.
3: Mm-hmm.
0: Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel, ja, het is mooi, het is DC. Daarbij bij Biggie tandenborstel, er zijn zoveel mythes over de tandenborstel. Hardpoetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. We adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je hebt one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijdje, zei je, papa broek je pretty toch? Hetzelfde gebeurt met je gebit. Toch, dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen.
3: Ja.
0: Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is die geworden bijna altijd zo hoor.
3: Mm-hmm.
0: Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes.
3: Mm-hmm.
0: En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt.
3: Mm-hmm.
0: Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een te grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt de plekken niet eens schoon.
3: Ja,
0: een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als 1 vingerkootje.
3: Oh, een pizza niet.
0: Ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit.
3: Ja, ja.
0: Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overgehaald. En dat ben je dan je poort. Omdat je daar niet bereikt. Voorin door mijn focus, maar dat bakken ze helemaal niet focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
3: Ja.
0: Nadat je het aan de borstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
1: Ja, maar, inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant.
0: Ja,
1: ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak, mijn poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe.
1: En vooral ook die tong, hè. De weringetak, ai, no mijn viertak,
0: akring.
1: Akring. Inderdaad.
0: Nee, maar de vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt. Toch? Is vraag en aanbod, toch? Dus ze weten dat bijvoorbeeld, soft. Want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen. Je verwerkt niet alleen tandplak. Along de weg dat plotseling dat ben je gevoelig omdat je dus zo daarna bent gaan poetsen.
1: Oh, yeah.
0: Dat je je tandvlies hebt beschadigd. Je hebt je glazuur, dus dat is die je hebt je glazuur beschadigd. En nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat. En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen. Omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of de mij wacht natuurlijk dat die was die haren uit elkaar zijn. Nee, dat is
1: ook niet. Maar die zit ook niet.
0: Nee, maar dat bedoel ik toch. Om niet te eten. Dat is maar...
1: Waarom? Ik probeer naar... Om de 2 maanden probeer ik.
0: Ja, 3 maanden is, 3 maanden is gangbaar. Omdat die maanden waarom. Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar aan bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt, of waar de vloer bereikt, daaraf, precies. Aye. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij het tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat er ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweek je bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik het niet meer. Nou, om je bacteriën te constant. Dus je denkt dat je de enige, maar je zet je bacteriën niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben een nieuw type bos om te gebruiken. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten. Omdat die bacteriën daar hangen. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. Toch? En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit. Gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie voor dat je druk. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden.
1: Ja,
0: maar dan heb je al heel veel schade voor aan je gebit, snap je?
1: Dus het
0: is eigenlijk ook een soort van indicatie van, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien dat ik ga 3 weken mijn kinking, omdat de weer go uit elkaar. Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het niet willen geloven, we zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Windy Y gedaan. Ben je helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026, en het is misschien eng om te horen, en ik legde de studenten dit precies zo uit.
1: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je, of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand, maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die één tandenborstel delen. En dat is onkan. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe overal. En die man ook, hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of alleenstaande vader. En hij heeft 6 kinderen. Om wat die bos van nou. En hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient, dan doe je inkopen. Al barkie dat die. Snap je? En ik heb het meegemaakt. Gewoon. En het lijkt zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde. Wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het leek echt gek. You know, Corey. Het leek gek, maar er zijn nog steeds mensen. Omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die gedacht, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste 1, maar dan operatie.
1: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen.
1: Mm.
0: Snap je? We zijn gemeen, of we zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen.
1: Oh.
0: Dus ook stay tuned. Ja, stay tuned. We gaan onze eigen tandenborstel launchen.
1: Mm.
0: En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
1: Mm, mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is... is ook belangrijk.
1: Ja. Mooi man. Zo, voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugd en Verzorging, JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in Jeugd en Verzorging. Het is momenteel al bijna 10:50, dus heel snel gegaan. Mensen, ja. Ook omdat we een beetje of ja, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Ja, dank je.
1: Oké. Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. En dan tak. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen.
0: Yes.
1: En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.

0: Ja, van u wel wil doorzingen. Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. And Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij ingelukkig is gestart. En dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd en verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten. En dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. Hè? En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging, althans van het leveren van jeugd en verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18-plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstand kiezen misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18-plus, dus daarin vallen dus ook de volwassenen, omdat het gewoon 18-plus is. En dat kost 1500 SLD tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SLD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je dan op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig schoonmaken en veel, maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Liedorp, Kamoeina, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. Wat hebben we nog meer? Boy, Leidere. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming, ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant, maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Achoni, shout out.
0: Mooi man.
1: Die geven gehoor en ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen.
0: Yeah.
1: Omdat je zoals onze motto is, jong geleerd. Toch hopen we altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart en Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb al mijn verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het goedkeurde verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kiezen, maar ik ben netjes zeggen verstand kiezen. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en niet further. Maar mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstand kiezen.
1: Het is wisdom teeth, verstand kiezen, klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd, maar niet dan gewoon verstandkies genoemd.
0: Yeah.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo. Kijk,
0: was puur.
1: Ja. Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Yeah.
1: Stel maar iemand die zuigt, mm-hmm. omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, mm-hmm. schuiven die tanden naar
0: voren.
1: Nu, met een beugel druk ik dan... Precies.
0: Mm-hmm.
1: En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost,
0: mm-hmm.
1: trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik blijf drukken, toch, dan schuif ik die dingen erin, maar mm-hmm. blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder tranga sani, gronjang en zo, met de schoen meer blikjes achter dingen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud,
0: mm-hmm.
1: wordt je bot ook compacter.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandkies dan de ruimte te geven om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt.
0: Mm.
1: De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt.
0: Mm.
1: En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars.
0: Ja.
1: Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken, want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd.
0: Ja.
1: Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon. Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten vallen omdat ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden.
0: Ja.
1: Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstanden, ze gaat toch blijvende tanden krijgen, gaat alles schots en scheef groeien. Toch? Omdat die ruimte van die, althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied, of voor de kinderen, om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien.
0: Mm-hmm.
1: Dus haal ik die tand, die melktand weg, is er dus nu vrije ruimte.
0: Yeah.
1: Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte.
0: Ja,
1: snap je? Waardoor het dus nu schoon gaat groeien. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Mm. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg gaat moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen.
0: Mm.
1: Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandkies, je hoeft het niet uit te trekken als het je geen problemen zorgt. Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval.
0: Mm-hmm.
1: Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature, ik heb verstandkies, moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal een... Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet mijn twee tandenborstels poetsen.
0: Sorry.
1: Ik heb een kleine lening aan de borstel nodig om daar te bereiken. Om daar, En sommige mensen hebben te veel werk, dus dat haal maar weg.
0: Ja. Mm. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu. Het is al 10:55. Ja. Met Teddy. maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebed, het verzorgen van je gebed. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden. En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebed niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebed checken. Ken je gebedstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebed. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je... dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebed checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebed van de Surinamse samenleving te onderhouden. En We staan open. We zijn er. Er zijn 24 klinieken. Je gaat naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ja, ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
0: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de motorradio. Shalom, Amustan aan. Ja, 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you?

0: di alla Jublasinjang, Jumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Ala Jublasinjang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Jesus. Jesus. One more time.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: is 9 uur.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?